0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

onder de rokken, chef. Voel jij je nog eens een echte vent? En ben jij dan nog triest? Dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hart stom, chef. Dan drinken wij dit oude lijf weer om jong. Nee, chef.

en met de handen onder de rokken zuf, voel jij je nog eens een echte vent. En ben jij dan ook triest, dan drinken wij ons zat, dan drinken wij dit hartstomme juf.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

0: Nou ja, zeg, dat is helemaal het toppunt. Waarom zit ik nou opgesloten? Wat stelt het voor? Waarom geef je me arrest?
1: Waarom? Waarom zit je opgesloten?
0: Ja.
1: Dan hoef je mij niet te vragen, hè? Nou, nog

0: Ach, brommerman, waarom laat je me nou niet lopen?
1: Ik heb je toch al gezegd dat het me spijt?
2: Spijt?
1: Ja.
2: Ja, jij het spijten. Daar maar zeker van was.

0: Nou, goed. Goed, goed. Zal het nog één keer proberen? Dit keer laat ik je gaan.
1: Nou, snor. Ha, ik zal mijn leven gaan beteren, hoor. Daar kun je van de man.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgde Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

laten vallen, mezelf vervloekt. Ik ben een mens, ben een mens van vlees en bloed. Ik ben een mens van vlees.

0: Ik zit hier vlakbij aan de overkant in het koeras. Mijn schoonouders zijn namelijk vandaag 40 jaar getrouwd, dus wij mogen leuk met z'n allen in het hotel. We hebben er net het eten op, we mogen vannacht blijven slapen ook. Dat lijkt leuk, maar voor mij is het de kwelling, want ik ken niet met die mensen. Ik krijg het schompers van ze. Ken je dat? Zenuwachtig word ik van ze. En dan ga ik ze te veel drinken. En dan gaan ze weer tegen mijn aan-aan horen. Dus ik denk, ik moet even wegwezen voordat het weer een puinhoop wordt. Ik zeg, jongens, ik ga pas even tanken. Toen zeggen ze, maar Benny, ik kan morgen er ook nog. Ik zeg, ja, maar dan is de benzine misschien weer duurder. Vandaar dat ik er even tussenuit kom, begrijp je wel? Ja, jongens, ik ken niet met die mensen. Het is mijn eigen schoonfamilie, maar het is eigenlijk misgegaan vanaf de dag dat ik vaste verkering heb met Truus. Ik ga daar voor het eerst op visite kennis maken. Ik dan, want Truus kon ze al. En ik zeg, dag, wah, dag, nee. En tegen Truus, wat leuk dat je nog een opa en oma hebt. Jongens, en dat is nooit meer goed gekomen. Nee, die mensen hebben geen humor. Geen menselijke warmte. Nee, wat zijn er van mensen, moet ik het uitleggen? Dat zijn van die mensen die altijd voordringen in winkels. Ken je dat? Die restaurants altijd eten en drank terugsturen. Ken je dat? Die altijd gelijk overal iets onderleggen tegen de kringen. Ken je dat? Die als je er één keer as in hebt afgetipt, gelijk zo'n asbak gaan legen. Ken je dat? Die in de garage hun wagen nog met een plastic hoes bedekken. Ken je dat? Die volgens mij, als ze met elkaar naar bed gaan, hun onderbroek aanhalen. Ken je dat? Ik mag voor jullie hopen, voor niet. Nou ja, dat soort mensen begrijpen wel, dat ken ik niet mee. Ik zeg ook tegen mijn vrouw, ik zeg, luister Truus. Het zijn jouw ouders, het is hun feest, maar hoef ik niet mee. Ze zegt, Ben, je mot. Denk maar zo, zonder jullie was ik er niet geweest. Ik zeg, van jou hadden ze niet hoeven trouwen. Dus zei ze, Ben, daar kent ik niet om lachen. Ik zeg, nou, het is ook niet zo sterke grap. Gewoon een aardigheidje. Ja, je hebt toch ook vrouwen die wel een kind willen, maar daar geen man bij willen hebben. Nou ja, eventjes. Hè? Voor het leggen van de eerste steen. Ja, mijn zwager Harry is daar een meester in. En hij legt ze overal. Hè? Vooral zomers op reis. Ja, en dat noemt hij dan ook zijn bouwvakvakantie. Nou, wij mochten dan uitzoeken waar het feest plaats mocht vinden. En mevrouw zei, wat dacht je, Ben? In het bos of aan het water? Ik zeg, voor pa, maar lijkt mij je beste vlak aan het water. Hè? Maar dan moet er wel geen hek staan. Dus ze zei, Ben, denk dan even serieus na. Weet je dan niks moois in de bossen? Ik zeg, in de bossen? Ja, laten we zo'n bungalowtje nemen van het centrum. Toen zei ze, maar Benny, dat kennen we toch nooit in met z'n allen? Ik zeg, ja, zo'n bungalowtje. Nou, uiteindelijk is het dan het koerhuis geworden. De mooiste trage leger, voor mij hoeft het niet, want ik word in de nood op de dwarsstraat. Maar daar zitten we namens z'n achter. Alleen als de volwassenen, hè? Want de kinderen mag er niet mee. Dat vindt mijn schoonvader te duur en te druk. Nou, wat hebben we daar zitten? Mijn zwager Harry, heb ik die genoemd? Nou, die is getrapt met Suzanne, mijn schoonzuster. En die zijn nou samen bij zo'n christelijke secte. Ken je dat? Ja, dat is de hele dag bekeren geblazen. En ze noemen haar eigen nou ook broeder en zuster. Ja. Maar ik had wel een mooi geitje vanmiddag in het hotel. Ik klop op de deur bij mijn schoonzuster en ze zegt, wie is daar? Ik zeg, hier staat broeder Ben. Ze zeggen, wat is er, broeder Ben? Ik zeg, Suzanne. Ik zeg, Suzanne, bent u bereid? Ze zegt, het hangt er vanaf tot wat, broeder Ben. Ik zeg, daar kan ik begrip voor opbrengen, zuster Suzanne. Maar ik kwam u op heden berichten, ik ben afgedwaald. Gelijk de deur open, zeg. En ze zegt, trek binnen, broeder Ben. U bent afgedwaald. Ik ben zo blij dat u het zelf inziet. En waar bent u vanaf gedwaald? Ik zeg, van de echte dubbele graan, je neven. Okay, we gaan er vanavond aan tafel en voor het eten zegt mijn zwager, zullen we even stil zijn? Ik zeg, ja, dat is goed. En als het bevalt, houden we het zo. Wij krijgen daar soep vooraf. En per ongeluk zet ik mijn elleboog op de rand van het bocht. Dus ik krijg het hele zootje hier zo. Kun je je eigenlijk dat een beetje voorstellen? Zo warm heb je het daar maar zelden. Nou, ik geef geen zorgen. Ik zeg, oma. Oma, kan je even langskomen? Er zit een ritsfluiting in mijn soep.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Hoewel sommige mensen ervan genoten, is er ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxy-gebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Volgens de aanklager werden deze arbeiders mogelijk uitgebuit. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. De man werd met een snelheid van 185 km per uur weggeschoten. Op beelden is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het ging waarschijnlijk fout bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. De Europese omroeporganisatie EBU wil daarmee voorkomen dat atleten te sexy in beeld worden gebracht. Nu gebeurt het nog te vaak dat camera's inzoomen op de billen of het lichaam van een sporter. Volgens de nieuwe regels moeten tv-makers juist kiezen voor ruimere beelden die de sportprestatie en de techniek laten zien. Zo moet de aandacht weer gaan naar waar het echt om draait. En dat is de sport. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Hoewel sommige mensen ervan genoten, is er ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxy-gebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Volgens de aanklager werden deze arbeiders mogelijk uitgebuit. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. De man werd met een snelheid van 185 km per uur weggeschoten. Op beelden is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het ging waarschijnlijk fout bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. De Europese omroeporganisatie EBU wil daarmee voorkomen dat atleten te sexy in beeld worden gebracht. Nu gebeurt het nog te vaak dat camera's inzoomen op de billen of het lichaam van een sporter. Volgens de nieuwe regels moeten tv-makers juist kiezen voor ruimere beelden die de sportprestatie en de techniek laten zien. Zo moet de aandacht weer gaan naar waar het echt om draait. En dat is de sport. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

Ik leef met mijn ogen open en jij praat in je slaap. Het is zo ver gekomen, we zijn een spiegel voor elkaar. Ach, luister niet naar mij, kom, omhels me weer. Laten we praten zonder woorden, dat zegt zoveel meer. Als ik drink,

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisteren onder andere bruggen in het zuiden van het land. Tegelijkertijd heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op landen in het Midden-Oosten die samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Qatar. Het conflict gaat over de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. De politie heeft gisteren in een huis in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden. Het gaat om 100 tot 150 fietsen die waarschijnlijk zijn gestolen. Er is één verdachte aangehouden. De politie onderzoekt nu waar de fietsen vandaan komen en hoopt ze snel weer terug te kunnen geven aan de eigenaren. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Veel mensen hebben ervan genoten, maar er was ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxygebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. En op het festival De Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteren een stuntman gewond geraakt toen het misging bij een stunt. De man werd als een katapult weggeschoten met zo'n 185 km per uur. Op beelden is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het is waarschijnlijk fout gegaan bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het watertekort in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook bij vissen. Omdat de zijgeulen van de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplek. Waterschappen nemen daarom maatregelen om de natuur te beschermen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer uit rivieren en sloten worden gepompt. Gisteren werd al bekendgemaakt dat in Nederland officieel sprake is van het watertekort. Gemeenten publiceren nog steeds te vaak per ongeluk privégegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van inwoners die een vergunning aanvragen of reageren op plannen in een buurt. Volgens de wet moeten gemeenten deze documenten online zetten, maar moeten persoonlijke gegevens eerst onleesbaar worden gemaakt. Dit gebeurt vaak niet of niet goed genoeg. Volgens een adviseur komt dit meestal door slordigheid. De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisteren onder andere bruggen in het zuiden van het land. Tegelijkertijd heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op landen in het Midden-Oosten die samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Qatar. Het conflict gaat over de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. Stuntman Jim Van Ness, die gisteravond gewond raakte op de Zwarte Cross, maakt het goed. Jim werd rond 9 uur weggeschoten over een grote tent, maar landde heel hard op het luchtkussen. Hij kon gelukkig wel gewoon praten. De man is met een brancard weggebracht en nagekeken door artsen. De organisatie laat nu weten dat het helemaal in orde is met de stuntman. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.
1: Voordat de put droog kon te staan, dan was het lang zullen ze leven. Familie waar ik

was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Donald Trump beschuldigt China ervan zich te hebben bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens Trump is er bewijs dat China miljoenen gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om te zorgen dat hij zou verliezen. China ontkent deze beschuldigingen. De toespraak werd alleen uitgezonden door CBS en Fox. Trump is boos op andere zenders en beschuldigt hen van het meewerken aan fraude. Het watertekort in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook bij vissen. Omdat de zijgeulen van de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplek. Waterschappen nemen daarom maatregelen om de natuur te beschermen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer uit rivieren en sloten worden gepompt. Gisteren werd al bekendgemaakt dat in Nederland officieel sprake is van het watertekort. Gemeenten publiceren nog steeds te vaak per ongeluk privégegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van inwoners die een vergunning aanvragen of reageren op plannen in een buurt. Volgens de wet moeten gemeenten deze documenten online zetten, maar moeten persoonlijke gegevens eerst onleesbaar worden gemaakt. Dit gebeurt vaak niet of niet goed genoeg. En hoewel regio Noord al 2 weken zomervakantie heeft, gaan tientallen kinderen van basisschool Lares in Enschede deze week nog gewoon naar school. Ze hebben buiten de normale vakanties om al vrije dagen opgenomen en halen die dagen nu in. De school doet mee aan een proef waardoor ze minder streng vastzitten aan de landelijke schoolvakanties. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Hallo allemaal en een bijzonder welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. Mogelijk heb je nog vakantie of ga je binnenkort. Dan wil ik je even tippen. Via internet kun je namelijk ons overal ter wereld ontvangen. Gewoon op www.rozoradio.nl. Zet hem op dus. En wat vandaag betreft, het wordt weer smullen van de muziek die we voor je hebben in de aanbieding. En het geklets daaromheen. Veel muzikaal plezier de komende 2 uur met Jan en Anton en de schijven die blijven. En dan is hier meteen de eerste van vandaag.

Na onze openingstune hoorde je de Duitse discogroep Les Humphries Singers. Een gemêleerde club van zangers en zangeressen die ongelooflijk populair was in de jaren 70. Wij draaiden als openingssingle vandaag hun meest succesvolle en dat was Mexico uit 1972. En Watje was in het jaar 2000 een van de laatste singles die Doe Maar heeft uitgebracht. En deze Canadese, Engelse en Franstalige zangeres kon ook nog eens een keertje jodelen.

De Canadese zangeres Lucille Starr was letterlijk en figuurlijk een muzikale star. Nummers als de French Young, Jolly Jacqueline haalden de top van de hitparades. Wij kozen voor nog zo'n hit. Uit 1965 kwam Colinda. Ze stond er 21 weken mee in de top 40 met als hoogste plaats nummertje 3. En Laura Lin is een Vlaamse slagerzangeres. Ze werd bekend met de Nederlandse vertaling van Du hast mich tausendmal belogen in 2005. Voor ons had ze zojuist een ander nummer in petto, namelijk In vuur en vlam. Ze stond er in 2009 4 weken mee in de Nederlandse top 40. En deze zanger heeft geen enkel genre te melden dat hij geboren is in Amsterdam en opgegroeid in een Brabants woonwagen.

Django Wagner is een regiozanger vooral bekend in het Oost-Brabantse. Hij zingt niet alleen, maar speelt ook viool en gitaar. In 2010 had hij een hit die hem nationaal bekend maakte, namelijk Kali. Wekenlang stond hij ermee in de diverse hitparades. En het al oude Nederlandse Dixie Yes Orkest, de Dutch Swing College Band, speelde het nummer Ice Cream. Je hoorde de originele opname uit 1959. En deze slagerzanger had zijn artiestennaam te danken aan zijn zwarte haren.

Roy Black was een populaire Duitse schlagerzanger in de jaren 60, 70 en 80. We kennen allemaal zijn nummers als Ganz in Weiß, Bleib bei mir en Schön ist die Welt zu sein. Nog zo'n knaller voor hem, dat was in 1968 Du bist nicht allein. Roy werd na diverse privéproblemen helaas slechts 48 jaar oud. En van Country Wilma word je ook niet vrolijk als ze zingt Fluiten naar je centen. We gaan terug in de tijd en meer speciaal naar de Mercy Beat.

In de jaren 60 ontstond er in Engeland een muziekstroming die de Mercy Beat werd genoemd. Van de vele bekende bands die toen ontsprongen, was Freddy and the Dreamers er eentje van. In 1964 hadden ze hun grootste succes met Tell Me When. En eind vorig jaar overleed vrij onverwacht aan een hartstilstand René Karst. Hij was afkomstig uit Hoogeveen en daar niet alleen bekend van zijn zangtalenten, maar ook van het feit dat hij daar enige tijd in de gemeenteraad zat. René was niet alleen populair in het oosten van het land, maar ook daarbuiten. Je hoorde Spijkerbroek, een opname uit 2023. En dan nu tijd en ruimte hebben we vrijgemaakt voor onze jeugdplaat van deze week. Hey.

Mini Disco is de naam van een muziekduo uit Katwijk aan Zee. Ze hebben zich helemaal toegelegd op het modern brengen van kinderliedjes. Ze treden voornamelijk op in kinderparadijzen, vakantieparken en campings. Je hoorde ze met de uitnodiging: Vlieg met me mee. En als je wil dat er toch gegeten moet worden, dan moet je de plaat van John van Bergen, Joke, stop met koken, maar met een korreltje zout nemen. Lieve mensen, de allergrootste hits worden hier door ons gedraaid. Zo ook deze.

Je kunt er vrijwel donder op zeggen dat vrijwel elk radiostation deze plaat in zomerse tijden weer naar boven haalt. Summer in the City. Het was een wereldsucces in 1966 van de Lovin' Spoonful. Miljoenen schijven gingen over de toonbanken. In ons land scoorde het nummer 13 weken in de top 40, met als hoogste plaats nummertje 2. Opgericht in 1965 werd er in 1968 om diverse redenen alweer gestopt. En het instrumentaal kon je genieten van de Hunters en hun uit 1966 daterende Russian Spy and I. En dit is de muziek van een glam rock band.

In de jaren 70 was de Engelse band de Roubettes een hype. Nummers als Sugar Baby Love, Beggin' Man, Saturday Night en Jukebox Jive waren de hits. Wij hielden het op You Are The Reason Why. Acht weken hielden ze het daarmee vol in de top 40 van 1976. En de Engelse popgroep The Fortunes, die kennen we ook van hun vele hits uit de jaren 60 en 70. Wij kozen voor Freedom Come. Met deze plaat stonden ze in 1971 zeven weken in de top 40. En over zomer gesproken, wat denk je hiervan?

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Vakbond FNV gaat de eerste twee weken van september op verschillende plekken actie voeren. FNV-voorzitter Hans Spekman kondigde aan dat er waarschijnlijk ook een staking van 24 uur op het spoor komt, waardoor er een dag lang geen treinen rijden. De bond protesteert hiermee tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het kabinet wil namelijk de uitkeringen voor mensen die langdurig ziek of werkloos zijn korter maken. Er woedt een grote bosbrand in het Duitse Müritz Nationaal Park. Dat ligt in het noordoosten van het land. Dat meldt de Duitse RTL. Helikopters met bluswater vliegen boven het park dat jaarlijks 500.000 bezoekers trekt. Er werd al 300 hectare aan natuur getroffen en dat kan je vergelijken met de oppervlakte van Central Park in New York. Donald Trump beschuldigt China ervan zich te hebben bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens Trump is het bewijs dat China miljoenen gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om te zorgen dat hij zou verliezen. China ontkent deze beschuldigingen. En hoewel regio Noord al twee weken zomervakantie heeft, gaan tientallen kinderen van basisschool Lares in Enschede deze week nog gewoon naar school. Ze hebben buiten de normale vakanties om al vrije dagen opgenomen en halen die dagen nu in. De school doet mee aan een proef waardoor ze minder streng vastzitten aan de landelijke schoolvakanties. Het weer vandaag opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is wel wat minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag. 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: Neert met Chianti invloeden. Je hoorde Whiskey in the Jar. En deze band werd vooral bekend door hun spelen van typische volksmuziek.

De Ierse muziekgroep The Dubliners bestond van 1962 tot 2012. In die 50 jaren van hun bestaan hadden ze veel succes met hun door hun gemaakte volkmuziek. Minder prettig waren de vele personeelswisselingen. Uit hun grote arsenaal van uitgebrachte platen kozen we A Pub With No Beer. Een nummer dat we ook kennen in de Nederlandse vertaling van Bobbejaan Schoepen. En Zomer is een voor zich sprekende titel van de zanger Perry Zuidam. Wij hadden met hem in 2025, vorig jaar dus, een persoonlijke ontmoeting met hem. Juist op het moment dat hij deze zomerhit had. Het komt misschien wat onverwacht binnen, maar we gaan kussen.

Je krijgt waarschijnlijk niet elke dag een uitnodiging om te gaan kussen. Vandaag is het dan je geluksdag. Want bij deze ben je door de Engels-Duitse schlagerzangeres Irene Schier daarvoor uitgenodigd. Ze startte een solocarrière in 1970. Ze deed meerdere keren met minder succes een gooi naar het Euro Songfestival. Toch vonden haar platen best wel aftrek. Een van die succesnummers was in 2010 Ein Kuss für dir. Ze is intussen 77 jaar en is nog regelmatig op een podium te vinden. En de Oost-Brabantse carnavalsclub De Pietermannen vermaakte ons met hun nummer Doedelzakken. En dan gaan we nu een nummer draaien waarvan jij zelf moet inschatten of dat wel bij deze zanger past. MUZIEK

Henk Wijngaard kennen we als een zingende vrachtwagenchauffeur. In 1978 brak hij als zanger nationaal door met zijn Vlam in de Pijp. Vele hits zouden volgen. De meeste van zijn nummers gingen over zijn relatie met de weg en zijn chauffeurservaringen. Met een enkele was dat niet het geval, zoals met de Boerencamping in 2014. En Dr. Hoek is geen echte dokter, maar hij is de naam van de Amerikaanse pop country rockband die zichzelf Dr. Hoek en de Medicine Show noemde. Je hoorde van hun het nummer Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Op bezoek in Limburg werden we geconfronteerd met deze feestband.

Ze zijn afkomstig uit het Zuid-Limburgse land, de Palamigerspatzen. Een feest- en slagerband opgericht in 1989. Ze staan bekend om hun aanstekelijke Duitse en Nederlandstalige feestmuziek. Je hoorde een van hun populairste nummers, de Palamiger feestmelodie. En Aaron Tjupa is de artiestennaam van de Zweedse DJ Aaron Ekberg. Samen met drie vrienden nam hij in 2012 de single I Am an Albatross op. En deze instrumentale muziek blijft populair en van grote klasse.

We waren in de gelegenheid om de Engelse Shadows uit te nodigen voor onze luisteraars. Om hun nog eens te verwennen met hun muziek. Gezamenlijk kozen we voor The Friday Night City. Een werkstuk uit 1963. En je hoorde zojuist ook het als een feestduo bekendstaande tweetal de Double DJ's. Ze lieten ons genieten van de fotogenieke plaat Zwaai eens even naar mijn vogeltje. Een feestplaat uit 2008. Nou, en dit is niet normaal. Ik bedoel, dit is wel normaal.

De uit de Achterhoek afkomstige boerenrockband Normaal is in de loop der jaren zo geliefd en bekend geworden dat we alleen maar hoeven te refereren naar een aantal van hun uitgebrachte nummers. Denk aan Oerend Hart, Hendrik Haverkamp, De Boer is Troef en Mama War is Mijn Pils. Wij voegen er daar nog eentje bij uit 1982, Deur Donderen. Een single die maar liefst 37 weken in de top 40 stond, met plaats 2 als een hoogste notering. En als dit tweetal een bezoek krijgt, dan houdt er rekening mee dat ze zingen: we maken overal een feestje van. Je hoorde daarmee het feestduo Aad en Maat. We gaan even terug naar de hit prehistorie.

Sue Thompson was een Amerikaanse pop- en countryzangeres. Al op 7-jarige leeftijd zong ze onder eigen naam en trad ze op met countrynummers en begeleidde zichzelf daarmee op een gitaar. Ze deed mee aan talentenjachten en zong volop in clubs. Ze bracht tientallen singles uit, maar haar topper was Norman in 1962. Hiervan gingen er maar liefst 1 miljoen stuks over de toonbank. En oh ja, ze trouwde 4 keer en kreeg een dochter. Ze overleed in 2021 op 96 jaar.

jarige leeftijd. En wie wordt er in deze tegenwoordige tijd nog zo begroet als door de wannabes? Goedemorgen, zonneschijn. En deze Nederlandse zangeres wilde in haar jeugd al toneelspeelster worden. Maar het werd uiteindelijk toch zangeres.

Het meest succesvolle nummer van Rita Hovink in haar carrière, die ze in haar carrière heeft uitgebracht, was Laat Me Alleen. Het was een cover van Patty Pravo. Mede door haar wat dramatische stem werd het een succes. Later is samenwerking met Gerard Joling het nummer nogmaals met succes uitgebracht. Rita overleed veel te jong op 34-jarige leeftijd. Dat klopt niet helemaal, want Rita is volgens mij nog steeds springlevend. Wij draaiden in elk geval Ay Dolores uit 1976. En de Elisabeth Serenade werd voor ons allen gespeeld door het orkest van Klaus Wunderlich. En dan vraag ik nu je aandacht voor de dochter van de kastelein.

Lieve mensen, even een correctie. Rita Hoving is inderdaad op 34-jarige leeftijd overleden. Intussen staat onze studioklok op 15 uur. Dat wil zeggen nog een paar seconden. En voor ons wil dat zeggen halt houden. We hebben geprobeerd jullie twee uurtjes. Er zit iets niet goed met mijn bril kennelijk. Twee uur te laten genieten van ons programma. Alle reacties hierop zijn dan ook van harte welkom. Rest ons nog de tip van de week. Blijf ook deze week stevig doorgaan met ademhalen. En tenslotte nog deze vraag. Waarom zit er eigenlijk op een koekjesdoos geen wachtwoord? De groeten van Jan en Anton en graag tot nog eens.

0: Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen gehad.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een bedrijf in Schiedam is vanochtend een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. De chauffeur kwam tijdens het laden aan losse bekneld te zitten. De hulpdiensten waren er snel bij om eerst hulp te verlenen, maar dat kon niet meer baten. Het slachtoffer is ter plekke overleden. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart. Vakbond FNV gaat de eerste twee weken van september op verschillende plekken actie voeren. FNV-voorzitter Hans Spekman kondigde aan dat er waarschijnlijk ook een staking van 24 uur op het spoor komt, waardoor er een dag lang geen treinen rijden. De bond protesteert hiermee tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het kabinet wil namelijk de uitkeringen voor mensen die langdurig ziek of werkloos zijn korter maken. Er woedt een grote bosbrand in het Duitse Müritz Nationaal Park. Dat ligt in het noordoosten van het land. Dat meldt de Duitse RTL. Helikopters met bluswater vliegen boven het park dat jaarlijks 500.000 bezoekers trekt. Er werd al 300 hectare aan natuur getroffen en dat kan je vergelijken met de oppervlakte van Central Park in New York. En Vitesse mag voorlopig in het betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de club vorig jaar door de rechter terecht weer is toegelaten. De voetbalbond KNVB had de licentie van Vitesse eerder afgepakt omdat de club de regels zou hebben omzeild. Er loopt nog wel een grote rechtszaak tussen de club en de KNVB, maar de uitspraak daarvan duurt nog lang. Vitesse hoeft zich dus voorlopig geen zorgen te maken en mag het komende seizoen in de eerste divisie sowieso afmaken. Het weer nog, het wordt vanmiddag opnieuw een warme dag met temperaturen tussen 23 en 28 graden. Er is veel zon, al komen er in het binnenland ook wat stapelwolken voor. In het noordoosten en oosten kan lokaal een bui vallen. De komende dagen koelt het af. Zondag en begin volgende week wordt het overdag niet warmer dan 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. Bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham zijn rond middernacht twee mensen overleden. Een personenauto kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht. Op de plaats van het ongeluk wordt onderzoek gedaan naar de toedracht. De slachtoffers zijn een 25-jarige man en een 30-jarige man, beide uit Groningen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Twee mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. In het oosten sloeg de bliksem in op een voormalige kerk, omgebouwd tot werkplaats, waarna het pand vlam vatte. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het gebouw. In het westen van Frankrijk kwam iemand om het leven toen een boom omviel nadat de bliksem insloeg. Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapte. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Symptomen zijn diarree, plotseling gewichtsverlies en het verlies van eetlust. Er zijn geen sterfgevallen, maar er zijn wel 94 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Twee mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. In het oosten sloeg de bliksem in op een voormalige kerk, omgebouwd tot werkplaats, waarna het pand vlam vatte. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het gebouw. In het westen van Frankrijk kwam iemand om het leven toen een boom omviel nadat de bliksem insloeg. Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Symptomen zijn diarree, plotseling gewichtsverlies en het verlies van eetlust. Er zijn geen sterfgevallen, maar er zijn wel 94 mensen in het ziekenhuis opgenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

steeds meer laagjes van me af. Ik ben maar een zijden jurkje. Als je mij met je camera uit, dan steel je stukjes van mij. Wat blijft er van me over? Naakte huid is nog niks. Vlekjes en littekens, wimpers en rimpels. Organen zijn van glas. Mijn hersenen kraken, mijn gedachten willen verder. Maar jij houdt ze tegen, met je spiegelreflex. Een rare vorm van seks. Je komt heel dichtbij, maar nooit in mij. Je zet mijn klok stil, in nu gevangen, voor altijd. Ik word leger en leger bij elke klik van je telen. Je probeert me te stelen, op celluloid met softboxes strelen. Wie is wie en wie ben ik, wat heb ik eraan? Ik ken mezelf, al dat dacht ik de mensen. Misschien niet, misschien wel. Durf jij wel? Durf jij niet?

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Precies 12 jaar na de ramp met vlucht MH17 hebben nabestaanden vanmiddag een herdenking gehouden bij het monument in Vijfhuizen. De namen van alle 298 omgekomen passagiers en bemanningsleden werden voorgelezen, gevolgd door 2 minuten stilte en een defilé langs het gedenkteken. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur naar

er is weinig keus. De gevel is niet pretentieus. Toch is het van oudsher hier dagelijks vol. Het speelde in talloze levens een rol. De insiders weten waarover ik spreek. Een dierbaar cafeetje in Sneek.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Natuurbranden in Canada en de noordoostelijke VS beïnvloeden mogelijk de WK-finale in New Jersey, waar 80.000 toeschouwers worden verwacht. De luchtkwaliteit is slecht door rook, maar regen kan verlichting bieden. De Poolse president Nawrocki heeft zijn vetorecht gebruikt tegen wetten die samenlevingscontracten voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maken. Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door het parlement, maar Nawrocki blokkeerde het. Premier Tusk uitte zijn woede, terwijl Nawrocki vindt dat de wet te ver gaat. Een 48-jarige man uit Loosdrecht kreeg 80 uur taakstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor belediging en bedreiging tijdens een anti-AZC-protest. Hij beledigde agenten en bedreigde het gemeentehuis. Het OM eiste 100 uur taakstraf. De noodopvang in Loosdrecht leidde tot rellen en vernielingen. In het noordoosten van Spanje heeft een bosbrand meer dan 12.000 hectare verwoest. De brand die woensdag uitbrak in Zaragoza bedreigt de stad Uncastillo. 6 dorpen zijn geëvacueerd. In Guadalajara verwoestte een andere brand 2.000 hectare. Hoge temperaturen en harde wind bevorderen de branden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbranden in Canada beïnvloeden de luchtkwaliteit in Noord-Amerika, met verhoogde waarschuwingsniveaus in steden als New York en Philadelphia. In New Jersey, waar de WK-finale plaatsvindt, is de luchtkwaliteit slecht. Klimaatverandering bevordert natuurbranden door hogere temperaturen en droogte. De rook kan duizenden kilometers verderop worden waargenomen. Rusland heeft de Oekraïnse steden Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee aangevallen, met 3 doden als gevolg. Oekraïne blijft Russische aanvoerlijnen aanvallen. Bij een aanval op de Caspian Pipeline Consortium Terminal raakt een olietanker beschadigd. In Jaroslavl veroorzaakt een Oekraïnse aanval brand bij een olieraffinaderij. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kampt met problemen door jonge asielzoekers, vaak met een Noord-Afrikaanse achtergrond, uit veilige landen. Na incidenten zoals steekpartijen stopt de hulporganisatie Oost tijdelijk hun werk. Het terrein is nu een veiligheidsrisicogebied. Het Rode Kruis is inmiddels teruggekeerd. De rechtbank heeft besloten dat de strafzaak tegen Eternit doorgaat. Het bedrijf had verzocht de zaak naar de Hoge Raad te sturen vanwege mogelijke verjaring, maar dit werd afgewezen. Het Openbaar Ministerie vervolgt Eternit voor doodslag en dood door schuld, na aangifte van het comité asbestslachtoffers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: Ja, en eindelijk is het weer donderdagochtend. Want het is allemaal leuk wat er de hele week zo gebeurt, hè? Katie en Isa, maar donderdagochtend levert er echt wel naartoe. Om eindelijk weer te kunnen zeggen, hartelijk welkom bij weer een spiksplinter nieuwe aflevering van Kate met Ralf. Bij Rozo Radio natuurlijk. Ja.
1: Wat een mooie introductie weer, Ralf.
0: Nou, dankjewel, Katie.
1: Ja.
0: En dat begon lekker swingend. Want
1: zeker.
0: Wij dachten, laten we eens een thema kiezen. Gewoon lekker over bewegen, over dansen.
1: Waar jij veel verstand van hebt.
0: Waar ik, je kijkt me echt zo aan. Ja. Zo van not. Heel veel verstand.
1: Nee.
0: Maar wij zaten te denken, zouden er genoeg nummers te vinden zijn over een dans? Dus niet over dansen, maar over een specifieke dans. Hè. Tango, cha-cha-cha, noem maar op. En ja hoor, het is weer gelukt.
1: Ja.
0: Ik, as usual heb ik zo de lijsten zo voor me. En nou, het zijn weer 19 pareltjes. Dus laten we hopen dat we eraan toekomen om ze allemaal te draaien.
1: Zeker, want de laatste twee vind jij...
0: Wel mijn favorites.
1: Your favorites, ja.
0: Dus daar hoop ik zeker op. Dus titel inderdaad, Let's Dance. Hè, niet het nummer van David Bowie, maar er heeft natuurlijk wel iets met elkaar te maken.
1: Ja.
0: Maar...
1: Staat ons ook goed, hè, op het plaatje. Aan dansen zijn. Dus daar moeten we toch wel iets mee gaan doen, denk ik.
0: Ja, ik vind zo dat de gezichten... Hè, toen natuurlijk bijna anderhalf jaar geleden alweer begonnen. Toen was het een beetje cartoonachtig.
1: Ja.
0: Maar het is gewoon echt jij en ik.
1: Ja.
0: Wij zijn het gewoon.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: En wij kunnen dansen.
0: Ja, AI zorgt ervoor dat zelfs ik kan dansen. Nou,
1: ja.
0: Dat is nu nog in het echie.
1: Ja, hè? Precies. Ja. Goed. Nou, goedemorgen, lieve luisteraars. Wij zijn begonnen met Mambo nummer 5. We hebben hem wel eens gehad natuurlijk in de uitzending. Maar ja, qua dansstijl dacht ik, hij kan niet ontbreken.
0: Hij is zo lekker, hè?
1: Plus ben je ook blij natuurlijk dat je aan genoeg dansen kan komen. Van Lou Bega. Wat gebaseerd is op de Mambo nummer 5 van Perez Prado uit 1949.
0: Zo.
1: Jazeker. Ja, dat is een instrumentale versie. De mambo. Jij zegt al, ik heb totaal geen verstand van de dansen.
0: Nee.
1: Ken je de mambo?
0: Nee.
1: Dirty Dancing. Heb je die gezien?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, op een gegeven moment...
0: Maar nu gaan we Dirty Dancing gebruiken als referentiekader voor al die dansen.
1: Nou ja, dat realiseer ik me nu pas, hoor. Er zit op een gegeven moment ook een scène in dat ze... Daar is het van alles te doen, hè? Van die opdracht. Ja, die blonde dus danseres.
0: Ja.
1: Die gaat dan op een gegeven moment overdag is er zo'n workshop mambo dansen. Nou, dat is.
0: Is dat de mambo?
1: De mambo. Ja, ja. Baby doet hem op een gegeven moment ook met dat ene ventje. Die ze niet echt mag, maar hij vindt haar wel heel leuk.
0: Maar wat is specifiek aan de mambo? Het ritme, de telling?
1: Ja, het is Cubaans ritme. Je doet het met z'n tweeën. Het is de voorganger van de salsa. Dus een beetje. Op die tour.
0: Ja, want jij hebt natuurlijk echt nog klassiek dansles gehad.
1: Ik heb zeker klassiek dansles gehad.
0: Dus ja, we moeten het echt hebben van jou, hoor, deze uitzending.
1: Ja, ik ben ook meerdere malen keer. Wat hebben ze als hoogst wat gehaald? Heb Zilverster of zo, denk ik.
0: Zo.
1: Dus,
0: zo. Indrukwekkend.
1: Indrukwekkend, ja. Hè? Ja, precies. Kom nog meer indrukwekkend aan van mij. Blijf tuned. Dus dat was de mambo.
0: De mambo.
1: En dan ben ik heel benieuwd wat jouw dans wordt, Ralf.
0: Nou, wat mijn dans wordt is de bossa nova.
1: Oh, maar die is ook leuk.
0: Ja, dat is heel indrukwekkend, hè, de bossa nova.
1: Ja.
0: Ik heb geen idee.
1: Maar dat weet je dus ook niet.
0: Nee.
1: En dat was op de dansschool, dat was helemaal geweldig. Want dan had je vrij dansen. En op zaterdag. En dan stond je met z'n allen in een cirkel. En daar deed je dan met een partner... Deed je die dans en dan ging je zo die cirkel rond.
0: Heb jij er ook Han ontmoet of niet?
1: Zeker.
0: Op dansles?
1: Zeker.
0: Wow.
1: Ja. Han was invallen van dansles. En,
0: het heeft zo moeten zijn.
1: Werd mijn danspartner. Ja, het moest zo zijn.
0: Het moest zo zijn.
1: Ja. Dus
0: heb je een mooie herinnering.
1: Ik weet niet of je daar nog spijt van heeft. Het
0: zijn die kleine momenten die de rest van je leven bepalen.
1: Ja, echt, hè? Ja, hij denkt, ik zal eens in gaan vallen. Nou, huppatee, zit er gelijk aan vast.
0: Geweldig verhaal.
1: Ja, toch, hè?
0: Ja, nee, ja, bossa nova. Ja, en bossa nova. Er is natuurlijk maar één man die dan moet draaien. En dat is natuurlijk de king. Elvis, 1963. Ja.
1: Jij verzint hem altijd wel, hè? Dat hij hier gedraaid kan worden.
0: Ja, dat is... kijk, je hebt natuurlijk, hij heeft natuurlijk tig films gemaakt.
1: Ja.
0: En één daarvan was Fun in Acapulco.
1: Okay.
0: 1963. De meeste van die films zijn het aanzien niet echt waard. Een beetje van die Niemendalletjes en een snelle soundtrack eroverheen. Voor de fans. Maar dit was toch al een behoorlijke hit.
1: En daar zit bossa nova in.
0: Op de soundtrack van Fun in Acapulco. We gaan dus nu luisteren naar bossa nova, baby.

0: Ja, ja toch wel?
1: Ja, ja, ja, ja, ja,
0: gaat ze het moet, redden met die lachbui?
1: Ja, nee jongens. Ik lig hier weer helemaal onder tafel natuurlijk met onze Ralf.
0: Ja.
1: Ja, je bent heel de tijd bezig.
0: Dat is mijn rol hier.
1: Ja, inderdaad.
0: Je gaat lachen maken.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja,
0: lukt aardig, hè?
1: Weer gelukt. Ja, ik zal even... Ja, als ik het nu ga vertellen, dan slaat het nergens op natuurlijk voor de luisteraars.
0: Ja, prima,
1: maar je had bij mij al een paar keer dat je met een goed advies kwam.
0: Ja.
1: En
0: had een ergernis kunnen zijn trouwens dit.
1: Dat zeker. Van Isa had het een ergernis kunnen zijn. Isa die zegt net, die heeft vanmorgen heel de haar mooi gesteld. En die zegt net, die kijkt op de telefoon. Dat is toch niet normaal hoe ik weer pluis, zegt ze.
0: Ik neem Isa dan serieus.
1: Ja.
0: Dus ik ga er serieus
1: op in. Ik ook in eerste instantie.
0: Ja.
1: Ja, ik zeg nou,
0: Isa,
1: ik zeg het valt wel mee, zei ik. Nou, en dan ga jij echt met zo'n hele droge kop ga je zeggen van...
0: Ja, dat kind heeft behoefte aan advies.
1: Ja.
0: Dan ga je toch daar serieus op in.
1: Ja, maar jij zegt echt met heel droog bakkes zo van... Heb je het pas gewassen? En dat kwam gewoon... Ja, het lijkt gewoon net of je een of andere pro-kapper bent. En
0: ja,
1: zo kwam het over.
0: Nee, ben ik absoluut niet. Maar,
1: maar zo, daar leek het even
0: als ze die hulpvraag stelt, dan moet je er wel serieus op ingaan.
1: Ja, precies. Dus nou, een ergernis van Isa. Pluis. Pluis in net gewassen en gesteld.
0: Valt echt enorm mee.
1: Valt zeker mee. Ja. Ja, daarom zei ik dat toch al. Ja. Ik zeg, nou, ik vind het reuze meevallen. En ik vind het mooi zitten verder.
0: Ja.
1: Jij zegt van wassen, want er moeten er spulletjes in volgens jou.
0: Ja, als je haar gewassen hebt, moeten er wel spulletjes in. Bij mij wel tenminste.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij er met droge haar uitziet. Ik heb je nog nooit gezien.
0: Dat wil je echt niet zien.
1: Nee.
0: Dat is ten eerste 5 tinten lichter. En het, dan gaat het echt alle kanten op. Allerlei kruinen en weet ik allemaal. Dus ik moet hem echt flink temmen.
1: Oké. Okay. En heb jij een flinke bos dan ook?
0: Ja.
1: Of niet? Ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Oh, ik wilde aardig wel eens zien.
0: Ja?
1: Ik heb er ook
0: zal ik een foto maken als ik net uit bed kom?
1: Ja, wil je dat doen? Dat vind ik echt leuk. Hey, maar weet je dat ik... Isa, was jij bij? Weet je nog een keer dat wij onze neef Rob hebben gezien 's morgens? Ik denk dat hij hetzelfde haar als jou heeft.
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb Rob nog nooit 's morgens gezien.
1: Nee. Nou,
0: maar dan
1: ja,
0: heeft hij zo'n enorme kuif?
1: Ja, nou, dat gaat tegen afro aan.
0: Nee joh.
1: Ja, ja, ja.
0: Echt?
1: Ja. Nou, Rob, als je luistert.
0: Als je luistert, ja.
1: Dan,
0: je hebt vast wel een foto in de collectie.
1: Ja, die krijgen we niet, denk ik. Rob kennende. Goed. Nou, dit was even een uitstapje. We luisterden naar de Cha-Cha-Cha van Bruno Mars. Een heel recent nummer uit 2026. En dat is natuurlijk een hele vrolijke speelse dans. Ook uit Cuba.
0: Als jij het zegt.
1: Ja, die ontstond een beetje zo rond 1950. En het leuke is, de naam Cha-Cha-Cha is afgeleid van het geluid wat de voeten maken op de vloer tijdens de dans.
0: Beheers jij de Cha-Cha-Cha?
1: Die beheers ik ook.
0: Dus dat geluid, dat ken jij?
1: Dat ken ik.
0: Oké. Okay.
1: Ja, als ik dat zo doe. Want het is echt van 1, 2, Cha-Cha-Cha. 1, 2,
0: zit die ook in Dutch dancing? Oh, die niet.
1: Nee, die niet. Dus, maar ik heb hem veel gedanst, jongen, op dansles. Ik vond hem leuk. Dus, nou, dat is natuurlijk wel heel leuk. Het is natuurlijk een dans die recreatief gedaan wordt, maar ook wedstrijddansen.
0: Ja, dat is klassieker, toch?
1: Dat is zeker.
0: Bij ballroom,
1: ja, maar dan bij de Latin American dansen, hè?
0: Is dat programma nog op televisie wat toen heel veel jaren heeft gedraaid met Dancing with the Stars?
1: Dat,
0: nee, wat was het?
1: Dat vond ik altijd zo leuk.
0: Met Ron Brandsteder in het begin?
1: Wat zeg je?
0: Ron Brandsteder in het begin. Met,
1: ja,
0: samen
1: zeker,
0: met Sylvana Simons.
1: Sylvana Simons.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik krijg een berichtje van jouw lieve zus en mijn lieve nicht Janine binnen.
0: Nou.
1: Die zegt dat ik haar ooit Cha-Cha-Cha geleerd heb.
0: Oh,
1: nou,
0: ja, jij zat natuurlijk op danslessen met Han. Dus
1: nou meid, dat ik dat... Oh, en is dat gelukt, Janine? Want, en als het zo is, dan doen wij hem de 26e ook even samen.
0: Ja, dan komen ze allemaal voorbij.
1: Ja, dan gaan we even Cha-Cha-Cha. Ja, leuk.
0: Dan ben ik benieuwd of jij de volgende dans ook kent.
1: Ja.
0: De tango.
1: Jazeker.
0: Die beheerst jij ook?
1: Die beheers ik ook.
0: Ah joh, echt.
1: Ja, het wordt saai. Het wordt
0: die moeder
1: saai.
0: Van jou,
1: ja,
0: Lisa, die kan ook alles, hè?
1: Multikwaliteit.
0: Ja.
1: Echt serieus.
0: Nou ja, dan, want ik zat de lijst te kijken en denk, hé, een tango, die mag niet ontbreken. En wat zijn er veel tango's, hè?
1: Heel veel.
0: Natuurlijk gewoon ook muziek waarop je de tango kan dansen.
1: Ja.
0: Maar liedjes waar echt die over de tango gaan, zijn er heel veel. En de eerste die mij echt te binnen schoot, want die cd die heb ik al vele jaren in de collectie, is van Fleetwood Mac. Tango in the Night.
1: Mooi.
0: Fleetwood Mac, een band die natuurlijk uit heel veel leden bestaat, die ook allemaal zangpartijen voor hun rekening namen.
1: Ja.
0: Deze is volledig geproduceerd en gezongen door Lindsey Buckingham. Sowieso een geweldig album. Het album heet ook Tango in the Night. Maar wij gaan natuurlijk luisteren naar de titlesong. Tango in the Night, Fleetwood Mac.

0: Ja, dat was Let's Twist Again van Chubby Checker. En dat was natuurlijk het vervolg, jij zei het al, Ralf, op The Twist. Die in de jaren 60 natuurlijk hartstikke beroemd was.
1: Echt, hè?
0: Jazeker. En deze dans, dat is wel grappig, want die is los van elkaar. Dat doe je niet samen.
1: Ja.
0: En dan wil ik eigenlijk wel uitproberen met jou. Ja. Moet jij even gaan staan?
1: Ik moet gaan staan. Moet ik de koptelefoon kan...
0: Jawel, je kan op één plek blijven staan. Ja. Want ze zeggen dat het moet dat je net of je met je voet een sigarettenpeuk uittrapt en ondertussen een handdoek uitwringt.
2: Je voorvoeten zo?
0: Nee, net of je een sigarettenpeuk uit.
2: Oh, zo.
0: Ja, en een handdoek uitwringen.
1: Ik zie je denken, natuurtalent.
0: Ja!
1: Ja.
0: Oh, maar ik heb nog nooit iemand zo degelijk een twist in te doen. Oh, Ralf. Oh, je hebt het echt niet in je. Je hebt veel kwaliteit, maar dansen is er niet één van.
1: Nee, maar dat had ik toch zelf ook al gezegd?
0: Ja, zeker.
1: Dat hoef je maar niet te leren.
0: Hé, hey, maar het klopt wel, hè?
1: Maar dat wordt toch bij mij rijkelijk gecompenseerd door andere talenten?
0: Ja, nou, maar dat is zeker. Okay, anders had ik hier niet natuurlijk. Okay. Maar hey, zag je dat het wel waar was?
1: Ja, maar luister even. Twisten op een vloerbedekking gaat ook niet werken.
0: Nee, daar lag het ook aan.
1: Nee, okay. En zijn dit twistschoenen? Nee, ook niet.
0: Nee.
1: Als ik maar dansschoenen, want ik heb ook dansschoenen. Hè? Als okay. Jij mij, ja, dan...
0: Nou, dan gaan we hem nog een keer proberen. Maar mensen thuis, het is echt zo. Hoor. Ik heb het net maar half geprobeerd. Dus je doet net of je met je voet een sigarettenpeuk uittrapt.
1: Zo ik zal je zeggen, Katie...
0: En dan een handdoek uitwringen.
1: Ik ben er veel te veel een denker om een goede danser te kunnen zijn. Ja. Daarmee gaat alles beredeneerd. En dat gaat niet met de dansen. Dat moet je in je hebben.
0: Ik ken mijn tekorten. Ga nou eens gewoon op je gevoel af.
1: Ja.
0: Hartstikke lekker.
1: Nou, dat doe ik soms ook wel.
0: Ja. Nou, ik vond hem leuk.
1: Ja, ik vond hem ook hartstikke leuk.
0: Heb jij nog een leuke?
1: Nu heb ik hem geleerd. De twist.
0: Nou.
1: Heb ik een leuke?
0: Weet ik, ja?
1: Een leuk nummer?
0: Ja?
1: Ja, natuurlijk. Ja? Want jij had net Cha-Cha-Cha van Bruno Mars.
0: Ja.
1: Maar dat was natuurlijk niet de eerste die een liedje over Cha-Cha-Cha had.
0: Nee, zeker niet.
1: Want in 1981, oftewel 45 jaar eerder al, had onze eigen Raymond van het Groene Woud er ook een heel leuk liedje van. Cha-Cha-Cha.

0: Ja. Zo, de ergernis.
1: Nou, die lekkere cha-cha-cha.
0: Ja, leuk is die, hè?
1: Ja, die is
0: leuk
1: echt,
0: nummer.
1: Ja, is leuker dan die van Bruno Mars, vind ik zelf. Terwijl dat wij naar dat nummer aan het luisteren waren, zei Isa, ik ga toch even die twist proberen. Met de sigarettenpeuk en de handdoek. Hé, Is. En voilà, hè?
0: Nee, zo.
1: Die deed hem echt.
0: Kun je erbij schrijven, hè? Twist.
1: Ja. Ja,
2: soepel.
1: Het ging, ja, het was eventjes door de vloerbedekking ook, dat je zei, maar je hebt, verder heb je het gewoon in je. Dus ik zou zeggen...
0: Het is niet echt een dansvloer, hè, dat die ligt.
1: Nee, precies. Nee, nee. Nee. Frederike, die maakte er wel een
0: dansvloer. Ja, en de tegels ligt nog los ook. Dus ja. het is behelpen.
1: Die maakte wel een mooie sliding.
0: Dat
1: zo.
0: Ook een mooie dance move.
1: Ja.
0: Dat was de slide, was dat.
1: Oh jongens, Ralf, ik moet me even herpakken. Het gaat helemaal fout.
0: Moet Katie heel even op adem laten komen. Misschien moeten wij hem even oppakken, want dan kan ze even tot rust komen weer. Zo.
1: Begin jij met de ergernis?
0: Ik begin met de ergernis. Ja, ik besef me dat hij een klein beetje makkelijk is. Want we hebben het natuurlijk al veel over het WK voetbal gehad. En eerlijk gezegd, ik zal blij zijn als het zondag is dat afgelopen is.
1: Ja.
0: Want na 26 weken WK voetbal heb ik het nu al gehad.
1: Is het klaar?
0: Gisteravond.
1: Ja.
0: Argentinië tegen Engeland.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ik weet, het is wel een beetje persoonlijke voorkeur. Maar ik had het echt al zo gehad met Argentinië.
1: Ja.
0: In dat toernooi met... Ja, zoals Argentijnen daar een beetje het alleenrecht op lijken te hebben. Hè? Dat provoceren, dat zuigen, dat beetje dat pesterig gedrag. Een beetje die onzin er allemaal bij. Wel heel slim natuurlijk. Want leg je de tegenstander het spel op wat jij graag wil.
1: Ja.
0: Maar gisteravond dus ook weer. Dus ik zat er helemaal klaar voor. Denk, nou, Engeland, Argentinië. Is natuurlijk altijd een beladen wedstrijd, hè?
1: Ja.
0: Door alles wat er gebeurd is. Ja, en ook gisteren dus weer een vlag over de Falklandeilanden. Mm-hmm. Ik denk, jongen, FIFA. Ja. Als je nou echt je principes eens omhoog houdt, grijp dan eens in.
1: Ja.
0: Maar nee hoor.
1: Nee, dat gebeurt.
0: Nou, goed. Dus mijn sympathie lag wel bij Engeland. Ja, en dan ga je natuurlijk ook aan alles wat Argentijns is op het veld, ga je dan irriteren. En het was natuurlijk gisteren weer niet anders. Hè.
1: Ja, erg.
0: Dan hoop je zo dat de Engelse spelers niet zich daarin mee laten slepen. Want je verliest het altijd.
1: Ja.
0: Nederland heeft ook wel eens geprobeerd en je verliest het altijd. Want ze worden alleen maar beter als je daarin meegaat.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment dan loop je tegen een kaart aan. Dus ik zat me gewoon echt weer te erger op de bank gisteravond. Ja. Hè. Dan hoop ik zo van, alsjeblieft trek die 1-0 over de streep.
1: Nou,
0: weer die 1-1. En toen wist u iedereen al. Nou, die 1-1 valt, Engeland is klaar. Moet ik wel eerlijk zeggen dat na die 1-0 van Engeland Argentinië ook echt wel goed speelde.
1: Tuurlijk.
0: Dat je bijna denkt van, waarom doe je dit niet altijd zo? Waarom eerst al die onzin?
1: Ja.
0: En die maniertjes in die eerste helft. Maar ook hoe zo'n doelpunt dan weer gevierd wordt. En, je mag blij zijn, maar die idiote zelfverheerlijking.
1: Ja, en ook dat Messi, man. Het lijkt wel dat hij de enige speler op het veld is. Zo wordt er over hem gesproken.
0: Ja, maar ook de commentator.
1: Zijn elftal,
0: hè?
1: Zijn dit,
0: die commentator
1: zijn dat.
0: Ook.
1: Ja.
0: Al neemt hij een bal gewoon aan. Ja. Het is allemaal van een fabelachtig niveau.
1: Op sociaal gebied vind ik het echt een sympathiek mannetje.
0: Ik heb er weinig feelingen mee, moet ik zeggen.
1: Duidelijk voor Engeland, al moet ik wel zeggen, vooral de tweede helft. Ja, hebben ze dan toch wel echt terecht gewonnen.
0: Zeker.
1: Want ze waren de betere natuurlijk. Ja, ik had het ook liever heel anders gezien.
0: Ja, wel heel jammer dat, om toch even technisch te worden, dat Engeland natuurlijk wel zo defensief wisselde. Want dat vond ik echt te veel ontzag. Echt jammer. Maar dus toch weer Spanje-Argentinië.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we het zien zondag. Maar ik zeg al, ik kijk ernaar uit. Dan is het daarna weer klaar.
1: Zeker. Ik denk dat het een hele mooie wedstrijd wordt. Maar ik ben wel voor Spanje.
0: Ja, maar dat zeg ik
1: niet.
0: Dat is klaar. Maar dat is helemaal niet waar. Want dan gaan we daarna weer naadloos over in de voorrondes van alle Europese toernooien.
1: Tuurlijk. We hebben even een zomerstopje. Dus kan je
0: ik mag heel eens mijn ergernis over dat voetballen. Ja. Het wordt helemaal kapot gemaakt.
1: Ja.
0: Door de hoeveelheid, door het geld wat erin, door die idioterie. Van die zelfverheerlijking wat ik net zei. Nou, ik weet het niet. Het gaat er een beetje van af.
1: Ja.
0: Ik vind dus de sympathie. Goed, dat dus.
1: Ja. Dus nou, flinke ergernis, Ralf.
0: Ja, nou, eventjes weer uitgooien.
1: Ja. Ja, precies. Nou, die van mij is wat luchtiger, denk ik. Maar desalniettemin heel frustrerend. Ik heb mega veel vliegen in huis.
0: Ah, ja.
1: En hier in de studio hebben we nooit vliegen. Er zit dan ook eentje. Hij zit boven je.
0: Waar zit hij? Zit
1: hij
0: bij mij?
1: Ja, boven jou op de muur. Jazeker.
0: Ja.
1: Het lijkt wel dat je weet dat we het over hem hebben. Ik vind het zo mega irritant. En ik weet niet wat het is. Ze zitten altijd op je. Ze steken.
0: Ja, ze komen denk ik op je lichaam af. Zweet of zo. Of geen idee. Ze zullen wel iets...
1: Met andere woorden, ik stink.
0: Nee, maar ze drinken denk ik ook. Of ze eten iets van je huid.
1: Ja, ik veel. Idee. Maar ze prikken ook. Heb je daar niet anders op je komen zitten?
0: Jawel, maar niet als ze prikken.
1: Nee? Nee. Oh ja, ik voel hem...
0: Slecht alleen maar muggen.
1: Ja. Ja. Ja, daar hebben we het net over gehad. Hè. Daar heb jij een hekel aan.
0: Ja,
1: spulletjes
0: muggen,
1: zet jij buiten.
0: Schrikkelijk. En dan
1: en, s'nachts. Muggen, jij zegt van, dan ga ik achteraan en dat is hij of ik.
0: Ja. Nee, muggen is echt een battle. Ja, en dan rust ik niet voordat hij omgelegd is.
1: Maar dat vind ik ook hoor. Er zitten er ook best veel. En ik weet het, hè, want we hebben natuurlijk de ergernis. En hopelijk komt Tante Wil nog even om de hoek met wat tips. En ik weet waar het aan leeft. Want ik heb wel zo'n vliegengordijn. Ja, maar aan de voorkant gaat s'avonds het raam open. Om het lekker tegen elkaar te laten luchten. En ik heb al een paar keer gezegd, we moeten er echt even een horretje voor
0: dat hebben wij wel. Ideaal. Ja. Kan het je aanraden. Ja. Echt, doe het. Ja. Scheelt een hoop ergernis dus.
1: Nou, ergernis. Dus, dus dan ga ik even fixen.
0: Maar dan nog, Katie, je kan het nooit helemaal buiten houden.
1: Dat
0: want er gaat
1: ik.
0: Af en toe zijn voordeur open of een brievenbus. Ze komen overal komen ze langs.
1: Ja.
0: Fruit vliegen. Ook voor
1: die heb jij, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk de fruitschaal staan. En we hebben ook zo'n bakje voor het groenafval. Want ik wil niet met elke appelschil naar buiten lopen.
1: Oh, dus dat verzamelen we dan. Zo'n bakje is funest.
0: Dat is funest. En natuurlijk als het warm wordt, dan zetten we het bakje als 's morgens ook buiten.
1: Ja.
0: Want als je het binnen laat staan,
1: Nee, precies.
0: Maar ik herken het helemaal.
1: Hoop ongedierte, laten we heel eerlijk wezen.
0: Dus spreek hem even toe, die hier boven mij zit.
1: Ja. Nou, Fly, zolang dat hij daar zit, vind ik het allemaal prima. Maar,
0: dat is onze studio vliegen.
1: Dat is ons
0: huisdier.
1: Ons huisdier. Hoe gaan we hem noemen?
0: Rozo?
1: Rozo Fly. Nou goed, we zijn weer lekker uitgemopperd. Ik vind toch altijd dat het lekker even oplucht.
0: Ja.
1: Tips zijn welkom natuurlijk.
0: Ja, dat
1: en,
0: ook.
1: Hoeveel spelers van Argentinië zouden eigenlijk een SUV rijden, Ralf?
0: Heel veel, denk ik.
1: Ja, denk ik ook.
0: Ik zit wel eens op YouTube te kijken. Ik pak hem gewoon even weer op. Ik zit wel eens op YouTube te kijken. Nee, even serieus. Ja. Ik zit wel eens op YouTube te kijken en dan heb je gewoon een... middelmatige voetballer, hè?
1: Ja.
0: Heb ik het niet over een Messi, een Ronaldo die 100 miljoen per jaar binnentikt.
1: Over wie wel?
0: Nou, dit ging dan over... Nou, oké. Donjan Malen.
1: Ja?
0: Dat vind ik...
1: Ja.
0: Nou, vind ik... Ja, oké. Okay, is een nou, topper.
1: Ja.
0: En dan mag je kijken naar de autocollectie van Donjan Malen, hè? Dat is niet normaal, hè?
1: Oh, echt? Hoezo? Ja, wat heeft hij dan?
0: Nou, dat is, ten eerste, het wordt ook allemaal geshowt.
1: Ja.
0: Nou, dat moet je ook maar willen.
1: Over wat voor auto's praten we dan?
0: Echt gewoon hele luxe auto's. En niet één. En niet twee. En niet vijf. Maar dus om aan te geven, wat daar binnenkomt, dat is niet normaal.
1: Nee joh.
0: En het mag tegenwoordig natuurlijk allemaal geshowt worden. En prima verder allemaal.
1: Ja, ja.
0: Maar dan...
1: Zat er een SUV tussen?
0: Nee, maar die rijden ze privé vaak, hè? Zo'n dikke, weet ik veel, BMW, Porsche Cayenne, waar jij het over hebt.
1: Ja, mooi joh.
0: En dan, verschrikkelijk.
1: Ja, Isa, zat ook op zoek naar een lekkere profvoetballer.
0: Ja.
1: Een dikke SUV onder zijn reet.
0: Nee, echt. Oh, het is nee. Ja.
1: Maar goed, waar waren we, jongens?
0: Maar die grijze Batavus maar. Goed. Waar waren we? We waren bij jou. Hey, rock'n'roll.
1: Oh, daar gaan we naar natuurlijk.
0: Oh, eindelijk. Rock'n'roll.
1: De all-time rock'n'roll. Daar zijn we toch? Ja, van Bob Seger.
0: Bob Seger.
1: Ja, 1978. En dat was eigenlijk om een ode te brengen aan de daadwerkelijke rock'n'roll van de jaren 50. En rock'n'roll... Ja, nou, ik heb tegen jou straks gezegd van... Hey, je gaat er meer over me te weten komen. Dit heb ik dus ook samen met Han gedaan.
0: Rock'n'roll.
1: Rock'n'roll.
0: Oh, echt door de benen.
1: Kan je je nou niet meer voorstellen. Want nou denk je van, nou ja, hè, één sprong en Han die komt nooit meer overeind. Maar ik echt serieus. Het was echt hartstikke leuk. En we waren, al zeg ik het zelf...
0: En goed, hè?
1: We waren best goed.
0: Zilveren Ster hoor ik net. Ja.
1: Nee, maar dat was ballroom.
0: Latin
1: America, dat was gewoon dansles.
0: Ik heb geen verstand van, merk je wel.
1: En toen zijn we, hebben we dat allemaal gedaan. En bij Minibo hebben we, toen waren we al getrouwd, als ik het goed zeg. En ja, waren we al getrouwd. En daar hebben we een cursusje rock'n'roll
0: leuk,
1: gedaan.
0: Hè?
1: Ja, echt heel grappig. Ja.
0: Even wat
1: ja.
0: anders. Bestaat er nog een dansschool in Oosterhout eigenlijk?
1: Volgens mij niet.
0: Want ja, inderdaad, niet en Minibo, dat waren de
1: niet
0: twee.
1: Niet van de, je hebt wel voor kinderen en zo natuurlijk. Met,
0: maar niet meer waar je ballroom, traditionele dansen.
1: Ik zou het in ieder geval niet weten.
0: Ja, ik is ook niet.
1: Nee.
0: Ik vraag het. Maar.
1: Mocht het wel zo zijn, dan horen we het graag. Maar jongelui die leren ook helemaal niet meer dansen of zo. Hè? Waarom heb jij trouwens niet op dansles gezeten?
0: Ja, omdat ik het idee had dat ik er geen gevoel voor had.
1: Ja,
0: en ik
1: dat
0: vind
1: klopt.
0: Dat niet leuk.
1: Nee. Nee, dat klopt
0: dan
1: ook.
0: Dat zijn twee goede redenen om het niet te doen.
1: Om het niet te doen. Nee.
0: Ja.
1: Ben ik het helemaal met je eens.
0: Dus ik moet wel zeggen natuurlijk. Wij hebben, zeker in het verleden hadden wij veel familiefeestjes natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: En dan werd er nog wel eens een dansje gewaagd. En dan, ja, dan is het natuurlijk wel, dan denk je wel eens van ja, jammer.
1: Ja, gewoon zo'n foxrotje, zo'n quickstepje zou het dan wel lekker zijn. Hè, als je daar.
0: Nee, maar het kost mij gewoon te veel moeite om het te leren, joh. Dus ik heb er geen aanleg voor.
1: Nee, maar gewoon lekker gedachtes uit en gaan.
0: Ja, dat is makkelijk gezegd, hè?
1: Ja, dat is makkelijk gezegd. Ja. Misschien kan je het proberen op het volgende nummer: All Time Rock'n'Roll.

0: De Lindy Hop, die hadden we nog niet gehad. Deze was van Alexander Rybak.
1: Ja.
0: Die we natuurlijk allemaal nog kennen van het Eurovisie Songfestival. 2 keer aan meegedaan, 1 keer gewonnen. Noorse violist van de Wit-Russische afkomst. Deze was, als ik het goed heb gezien, uit 2026. Dus een heel recent nummertje.
1: Heel recent, ja.
0: Ja, altijd natuurlijk met de viool er altijd even in. Dit was daar geen uitzondering op. Dus de Lindy Hop, ik denk, hey.
1: Ja, maar je zegt net van, die heb ik wel eens een keer gedaan.
0: Ja, ik heb natuurlijk met Frederik een blauwe maandag net voor corona en daarom stopte het. Toen we nog in Utrecht woonden, hebben we een dansles sessie gedaan met een aantal stellen daar uit de buurt. En de Lindy Hop, voor zover ik dat dus nog weet en onthouden heb, dat was dus waar we toen mee aan de slag gingen.
1: Okay.
0: De Lindy Hop, jij hebt het net erbij gepakt, is een beetje een langzame rock'n'roll.
1: Ja.
0: Behoorlijk langzame rock'n'roll.
1: Hoeveel lessen heb je daarin gehad?
0: Oh, dat was 1 keer in de week. Ik denk uiteindelijk misschien 3-4 maanden geduurd.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Dus jij kent hem vlekkeloos?
0: Nee, ik ken hem helemaal niet vlekkeloos. Voor mijn gevoel. En toen was corona, dus toen moesten we stoppen.
1: Ja,
0: en toen is het eigenlijk nooit meer opgestart.
1: Ik wel, dus was typisch, jammer. Ja, dan ga je dansen en dan vind je er niks aan. Dan ga je toch lekker...
0: Het was natuurlijk al leuk. Met Frederike samen en dan met een hoop andere stellen.
1: Ja,
0: die
1: ging meer om de gezelligheid.
0: Die er ook beginnetjes waren zoals wij. En is het leuk.
1: Ja, precies. Ja. Nou, wij gaan door met The Jive. Die hebben we nog niet gehad.
0: Nou, dan weet ik wel welke er komt.
1: Serieus?
0: Ja, Jive.
1: Ja.
0: De Jive talking.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, dat klopt. Ja. Van onze Bee Gees zitten regelmatig bij ons in de uitzending.
0: Ja.
1: En dat is zeer terecht, vind ik zelf. Voor de Bee Gees, het nummer, was natuurlijk wel een beetje de voorloper van Staying Alive en Night Fever. Hè? Dat het wel een beetje die richting uitging. Over de Jive zelf. Nou, die hoort natuurlijk ook bij die Latin American dansen. Daar is het de snelste van alle 5. Hele snelle pasjes, draaien, toestanden. En wordt vaak ook gedanst op rock'n'roll muziek. Dus ja, we moeten verder.
0: Deze staat niet op de CD Night Fever. Soundtrack. Of die was daarvoor al.
1: Ja, het is eigenlijk door dit

0: dit is, ja... We zeiden net, het heeft weinig te maken met de dans, de jive. Maar ja, vorige week zeiden we volgens mij ook al tegen elkaar. Die mannen, die Bee Gees, hebben gewoon een avondje... Zijn ze naar de kroeg gegaan, volgens mij. En die hebben gewoon tegen elkaar gezegd van... Wij gaan erbij. Het voortaan, pilsje erbij. Ja. Wij gaan het voortaan eens helemaal anders doen.
1: Ja.
0: Want deze sound, ja, dat was zo vernieuwend. En ja, dat was het. Zoals we ze later hebben leren kennen natuurlijk. Ja. Met die meerstemmigheid en... Ja, geweldig. Ik vind het een lekker nummer. Wel jammer dat ze kort is. Echt een kort nummer.
1: Ja, het is wel een kort nummer. Ja, inderdaad. Maar het... Inderdaad, met de Bee Gees, dan denk ik ook van... Hoe krijg je het verzonnen, hè?
0: Om zo die sound te doen?
1: Ja, nee, nou, dat zeg jij dan. Van, hè, dan zitten ze een avondje bij elkaar. Maar ik denk echt dat het zo gaat. En hoe kom je dan in één keer bij die verschillende toonhoogtes? En ja, als jij dan toons pakt, dan pak ik die. En ik vind het echt...
0: Ja. Ze hebben natuurlijk alle drie verschillende stemmen. En dan ga je denk ik gewoon proberen wat het mooiste blend.
1: Ja.
0: En dan Barry is volgens mij de hoge stem altijd, hè? Die je hoort.
1: Barry. Ja.
0: Op een gegeven moment kom je daar dan achter van dit. En misschien mensen om je heen die zeggen van nou, dit is het. Dit is de sound. Dit is vernieuwend. Ja. Dit gaat verkopen.
1: Ja.
0: Dat wil je natuurlijk uiteindelijk.
1: Ja. Ja, het is echt bizar. Alles wat die gasten doen.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk geen... qua muziek was het natuurlijk geen jive.
0: Nee.
1: Maar het is natuurlijk de naam die erin zit. En dat is...
0: De jive talking. Zo, jive. Ik zeg check. Die hebben we ook weer gehad.
1: Die hebben we ook gehad.
0: En zo gaan we het lijstje gewoon verder af. Ja, de volgende...
1: Ja.
0: De volgende is ook weer een tango.
1: Ja.
0: Want ik ging
1: jij hebt iets met tango.
0: Nou, tango. Ik ben geen fan van dansen, maar de tango, dat zie je er vaak in films, hè.
1: Ja.
0: Is mooi, hè.
1: Ja.
0: Is mooi, zo klassiek.
1: Ja.
0: En dan een beetje van die stijve, houterige bewegingen.
1: Ja.
0: Ik vind dat
1: Wat dat betreft
0: mooi.
1: Was hij wel bij jou.
0: Oh, we krijgen al een seintje van Isa. We moeten heel snel weer een nieuw nummertje in gooien. Tango de Amor van onze eigen Rita Hovink.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM meldt dat er vanavond geen bussen meer rijden in en rond Den Haag vanwege een ernstig technisch mankement bij enkele bussen. Uit voorzorg worden alle bussen van de weg gehaald. HTM benadrukt dat het verhelpen van het mankement prioriteit heeft. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De staf komt overeen met de eis van het Frans Openbaar Ministerie. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in My Left Foot uit 1989. Fricker speelde ook in Home Alone 2 en The Field. Ze was al langere tijd ziek. De strafzaak tegen Eteniet gaat door bij de rechtbank. Het bedrijf vroeg om verwijzing naar de Hoge Raad wegens verjaring, maar dit werd afgewezen. Het OM vervolgt Eteniet voor doodslag en dood door schuld, na aangifte van het comité asbestslachtoffers. De zaak gaat verder met een regiezitting. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Ja.
1: En is er nog iets leuks te doen in deze vakantieperiode?
0: Nou, het was elke week wordt het weer een uitdaging. Het is natuurlijk nu vooral met
2: ja,
0: de
2: we niks geregeld natuurlijk, niks georganiseerd in de vakanties.
1: Nou, misschien toch nog. Isa, wat heb je voor ons?
0: Het Speelgoedmuseum in Oosterhout staat deze zomervakantie in het teken van Mad Playlab. In deze interactieve tentoonstelling draait het niet alleen om kijken, maar vooral om zelf meedoen. Bezoekers kunnen experimenteren, bouwen, puzzelen en creatief aan de slag met allerlei interactieve onderdelen. Zo kun je oud speelgoed een nieuw leven geven, zelf kunstwerken maken, spelen met bijzondere installaties en ontdekken hoe creativiteit, spel en duurzaamheid samenkomen. De tentoonstelling is er tot en met 30 augustus te bezoeken. En ja, leuk voor jong en oud.
2: Nou, sowieso leuk. Ja. Ja. En een leuke locatie, hè? Speelgoedmuseum.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ben je deze zomer nog op zoek naar een leuk cultureel oudje? Breng dan eens een bezoek aan het Scherven-erf in Oosterhout. Hier komen kunst, geschiedenis en cultuur samen. Wandelen over het terrein van de Schelboom. Ontdek het verhaal van de Oosterhoutse pottenbakkers. En volg de audiotour De Reis van de Pot. Ja, toen ik dat zag staan,
1: moet leuk zijn.
0: Toen moest ik ook wel lachen. Ja, dus een
2: de reis van de pot.
0: Ja.
1: Hebben jullie ervaring bij de Schelleboom, dat kleine theatertje?
2: Nee.
1: Maar ik vind dat wel heel charmant. Nee,
2: ja,
1: nee. Ik wil er heel graag nog een keer naartoe.
2: Ja. Ja.
0: Daarnaast kun je interactieve Vermeer ervaring Hand van de Meester beleven, waarbij je de kunst van Johannes Vermeer op een verrassende manier ontdekt. Het Schervenerf is, het is een hele mond vol, is tot met 11 september te bezoeken. En dat is woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
2: Nou, leuk. Nou, wel een kans, Ralf, om toch eventjes naar de Schelleboom te gaan.
1: Ja.
2: Ik heb ook nog nooit inderdaad een optreden gezien. Dat schijnt wel heel mooi te zijn.
1: Wel van plan, ja.
0: Weten jullie, als ik zeg het Hartstikke Ideeplein, wat het dan is?
1: Ja.
0: Ja?
1: Dat is toch op de markt?
0: Ja. Nou ja, ik wist dat dus niet. Dat
1: staat zo'n carnavalsbeeldje. Staat dat. Vlak bij de fietsenkelder.
0: Ja. Is jij daar, man?
2: Ja. Nee, ik wist ook niet dat het Hartstikke Ideeplein was. Nee.
0: Want, ik had nog aan Chatty gevraagd van of had ik het. Nou, ik weet, in ieder geval dat ik dacht van oké, daar heb ik nooit van gehoord.
2: Ja, ik had
1: nog aan Chatty gevraagd.
2: Ja, even aan Chatty. Ja.
0: Even aan Chatty.
2: Ik had ook als echte Oostschouter, maar ik wist niet dat dat.
1: Ja, het is een klein stukje van de markt.
2: Ja.
1: De Hartstikke Ideeplein. Dus carnaval.
2: Carnaval, hè, inderdaad. Ja.
0: Ja. Ja. De komende weken zorgen verschillende bands iedere zondag voor live muziek in de binnenstad. De aftrap is met de Oostschouten band Selective, die een mix speelt van bekende pop, rock en feesthits waarbij meezingen en dansen bijna vanzelf gaat. Ja, dan kan je dus gewoon zelf een terrasje pakken en
2: lekker
0: op de
2: bank
0: gaan zitten en
2: lekker
0: live muziek.
1: En See You Sunday.
2: Ik zit net te denken, waarom ben ik niet gevraagd?
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou. Ja, dus iedere zondag om 3:00. En het is gratis, dus.
2: Nou, bekijk het dan. Had ik niet gevraagd,
1: wie is jullie manager
2: ook?
1: Wie boekt, wie regelt dat?
2: Die hebben we niet. Misschien moeten we dat eens.
1: Je moet een beetje promotie.
2: Precies. Ralf, ik zie een taak voor
1: jou. Hier hadden jullie moeten staan.
2: Ja, nou, absoluut. Ja. Goed.
1: Isa, al met al, toch in deze vakantieperiode?
2: Je hebt mindere gehad, vind ik. Toch leuke tips, ondanks de vakantie.
1: Ja.
2: Toch? Ja. We gaan verder en ik weet bij God niet waar we zijn, want ik zit al...
1: Met Engelbert.
2: Hoe lang zit ik al? Al zeker een half uur zit ik helemaal in de ban.
1: Ja, dat moet wel even vermeld worden. Want net was het nog een grote ergernis die vlieg. Maar wat blijkt nou? Katie heeft op haar bureau een beetje ingedroogd plekje van iets zoets waarschijnlijk.
2: Ja, daar heeft gisteren denk ik iemand zitten viesrekken hier.
1: En die vlieg is daar dus geland. Ik weet niet of die nog helemaal zich vrij kan bewegen. Of die vastgeplakt is nu met zijn pootjes.
2: Oh nee, kijk,
1: hij gaat.
2: Oh,
1: en Katie is nu helemaal van...
2: Ik ben helemaal verliefd op mijn vlieg.
1: Van dat het irritant was. Nou, helemaal idolaat.
2: Ja, ik heb er foto's van gemaakt. Ik heb ingezoomd. En ik dacht van...
1: Ja.
2: Ik zie elke keer een zwart dingetje.
1: Dus je item bijna. Dus,
2: ja, ik zit hem bijna.
1: Dikke maatjes
2: echt
1: nu.
2: Heel leuk.
1: En neem hem mee naar huis zo dadelijk.
2: Ja, precies. Maar ik vind het wel grappig. Want ik had ingezoomd. En zij zit echt naar iets te kijken. Van, waar gaat het over? Nou luister, ik dacht, wat zie ik nou elke keer zo eruit komen? Maar hij schijnt dus een zuigsnuitje
1: te hebben. Ja, dat is het snuitje waarmee hij jou op je arm
2: prikt.
1: Ja.
2: Ja. Nou, dan vind ik hem heel irritant. Maar hij mag nu eventjes de etensresten
1: hier op tafel.
2: Ook,
1: het is wel een mooi exemplaar hoor, die je daar hebt.
2: Ach, gekletserd. Nee, maar het is toch lief hoe hij zijn best zit te doen met dat vlekje.
1: Ja, en dat is ook helemaal rustig nu. Hij had gewoon trek. Ja. Dat was het, daarom irriteerde hij zo.
2: Ja, precies. Ja, of is het inderdaad vastgeplakt, dat kan ook nog. Maar
1: goed.
2: Hij mag nog even eten voordat jij hem omlegt.
1: Nou,
2: je wilde dat net al doen, zei je.
1: Maar toen werd ik meteen tegengehouden door jou. Ja. Ik denk, even kijken hoe ze reageert.
2: Ja,
1: en ik
2: zielig.
1: Oeh, had ik
2: nee,
1: ruzie met je gehad.
2: Hij mag zeker blijven leven.
1: Katie,
2: ja,
1: kunnen we weer terug naar de lijst?
2: Dat kunnen wij zeker. En volgens mij zijn we bij The Last Waltz, toch?
1: Absoluut.
2: Van Engelbert Humperdinck.
1: Dat is hem.
2: Ja, zeker. Ja, die had daar natuurlijk een gigantische hit mee, hè?
1: Ja.
2: Ja. En ja, ook nog met de andere nummer, maar...
1: Release Me, denk ik.
2: Ja, Release Me. Ja, precies. Die was nog groter, denk ik. Maar ook van dit nummer zijn natuurlijk ja, toch wel meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. De wals. Dat is natuurlijk wel een van de bekendste en oudste dansstijlen.
1: Dat is een driekwartsmaat. Dat weet ik dan wel.
2: Dat weet je dan weer wel.
1: Ja.
2: 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1: Ja.
2: La, la, la, la.
1: Da, da. Ja. Oh, ik dacht dat je weet het, André Rieu ging inzetten.
2: Deed er niet
1: die hadden we ook kunnen doen, toch? De Second Waltz heet dat nummer toch?
2: Is dat de Second?
1: Van Johan Strauss?
2: Dat weet ik niet.
1: Nou,
2: maakt niet uit. Die heeft van meer walsen.
1: Dat terzijde.
2: Deze dans werd natuurlijk eind 18e eeuw ontzettend bekend in Oostenrijk en in Zuid-Duitsland. En werd ook vooral gedanst in de balzalen van Wenen.
1: Ja. En nog steeds, denk ik, met die weet ja, je ook, tuurlijk. Die debutanten.
2: Ja, ja. En je hebt twee verschillende soorten walsen. Je hebt de Engelse wals en je hebt de Weense wals. En de Weense wals, die is natuurlijk heel druk en die een beetje constant. Nou ja, wat we zeiden, dat 1, 2, 3, hup, dat draaien. En de Engelse wals, die is heel rustig en ook heel sierlijk. En dat ook weer een ballroomdans, maar had ik al gezegd, denk ik. Hè?
1: Ja.
2: Dus The Last Waltz van Engelbert Humperdinck.

0: Ja, ik weet het. We hebben hem al een keer in de uitzending gehad. Maar omdat hij zo lekker is natuurlijk. Hè, de zomerhit van 1989, de Lambada.
1: Lambada.
0: En een echte dans.
1: Ja.
0: Dus ik vond dat hij zijn plekje meer dan verdiende in deze
1: Zeker.
0: Lijst. Van de Frans-Braziliaanse groep Kaoma.
1: Ja.
0: En ik vind hem altijd weer fijn als ik hem hoor.
1: Ja, ja, en dit is inderdaad een dans, want we hadden het net ook over, hè, zei je, de Macarena.
0: Ja.
1: En dat is dan natuurlijk meer een dansje op een liedje gemaakt.
0: Ja.
1: Er zit een leuke beweging bij.
0: Maar ik denk dat je in die tijd, want jij zei van, nou, toen jullie trouwden was dit hot, kon je ook echt misschien wel leren. De Lambada, workshops, de Lambada.
1: Ja, geen idee. Ik weet wel dat wij toen, er waren mensen die toen, die toen bij ons kwamen. Daar weet ik nog wel dat we er een paar pasjes van geleerd hebben. Hoe, dat weet ik verder ook niet wat vandaan kwam. Maar daar kan ik me inderdaad nog heel goed herinneren. En wat ik me ook heel goed kan herinneren, de Hucklebuck.
0: Ja,
1: want
0: dat
1: die
0: is zo'n klassiekertje, op de familiefeest.
1: Toch, ja, precies. Dat is natuurlijk, ik heb hem van Chubby Checker, de versie. Maar die is natuurlijk door tig mensen gecoverd in alle soorten en maten. Zelf vind ik altijd wel een hele leuke eentje die steeds sneller gaat. Dus dat is natuurlijk op een feestje wel hilarisch. Hè? Op laatst bijna niet meer bij te houden qua ritme.
0: Jij beheerst hem ook, hè?
1: Ja,
0: God,
1: het wordt saai. Het wordt echt saai.
0: Je mag ook je talenten weer, mag er best wel uitkomen.
1: Ja, precies. Nou, ik vind dansen vind ik op zich heel erg leuk. En de Hucklebuck, ja, net wat ik zeg, slaat ook helemaal nergens. Maar op een feestje moet je hem gewoon doen. Toch? Dan ontkom je er niet aan. En dat doe je dus inderdaad solo. Maar wel, ja, een beetje line dance-achtig. Ja, want je staat wel in rijtjes.
0: Een beetje line dance-achtig, ja.
1: Ja, en het is wel grappig als je dat allemaal, want je rouleert ook, je draait zeg maar tijdens de pasjes. Dus dan is het wel grappig dat je dat ook allemaal hetzelfde doet. Het ziet er gewoon wat leuker uit.
0: En is dit origineel van Chubby Checker? Of is het ook weer veel ouder dan we denken? Of, ja?
1: Dat weet ik niet.
0: Oh, nou.
1: Ik weet eigenlijk begot niet van wie het origineel is. Nee. Hoe kijk, ik heb mijn gezin om daar nog achteraan te gaan. Dus ik ga je niet beloven van de zoeken
0: we
1: op.
0: Helemaal niet.
1: Nee, we gaan gewoon luisteren naar deze lekkere versie. Okay. De Hucklebuck.

0: 1955 van de grote Dean Martin, Mambo Italiano. Dus ja, gewoon nog een keer een mambo. Ja. Want het begon natuurlijk al met Lou Bega, de uitzending. Maar ik dacht, Dean Martin, jawel.
1: Die kan er wel tussen, dat, toch?
0: Die mag nog wel, mag wel bij.
1: Ja. Ja, precies. Ik denk dat het ergens tijd voor is.
2: Het is tijd voor de Grabbelplaat.
0: De Grabbelplaat.
1: Dat dacht ik al. Ik zag Isa achter me langs.
0: Mee.
1: Ja, jij leuk. Ja, ik vind het ook altijd heel erg leuk. Isa durft bijna een singeltje mee te pakken. Want die denkt, ik is het weer iets wat niet in ons straatje past.
0: Nou, wat ik ook wel leuk vind, hoor.
1: Ah, tuurlijk. Toch? En dan draai je hem gewoon eerder weg, toch? Als het echt niet om aan te horen is.
0: Dus ik zit weer... Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor. Jij bent er klaar voor. Isa, ben jij er klaar voor?
0: Plaatsspeler klaar?
1: Ik wil het zeggen, de plaatsspeler klaar?
3: Ja.
0: Oké.
1: Nou, dan gooit hem er maar eens in.

0: Nou ja, het nummer is natuurlijk All Shook Up. Wat oorspronkelijk van Elvis is.
1: Ja, dat is het.
0: Daar een bewerking
1: dat
0: van.
1: Dat denk ik dat de titel is.
0: Tweede helft jaren 80. Ja. Zo 7, 8, 89.
1: Ik zet hem op 85.
0: Oké. Okay.
1: Nou, en ik dus... denk, ja, ik heb al met dit een duo is. Slaat nergens op, ik weet niet waarom.
0: Niet echt,
1: want ik hoor die vrouw ook weer. Maar dat vermoeden heb ik een beetje. Heb jij een idee van de richting?
0: Nee.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: Nou goed, Is, de titel. Wij denken All Shook Up.
0: All Shook Up.
2: Staat hier de Space Jungle?
0: Nee, het is All Shook Up.
1: Nou ja, zal, ja, niet op het singeltje.
0: Is het juiste hoesje?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, nee, ja, het is All Shook Up. Dat is duidelijk. Dit was All Shook Up, alleen dan natuurlijk het zwaar bewerkt.
1: Ja, en hun hebben het misschien zo genoemd.
0: Ja, dat kan.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, nee, ja, oké. Okay. Dat is hun titel.
1: Wij denken, tenminste, ik denk 85,5 zit meer op 88, denk ik.
0: Ja.
2: Het is 1990.
1: 1990, nou, oké. Okay. Nee. Ja, en dan ja, iets elektronisch met van die synthesizers. Ik zie hier allemaal een soort, iets van een duo. Ik zie twee mannen met zo'n keyboardachtig iets. Geen idee.
2: Adamski.
0: Adamski.
2: Ja?
0: Ja, Adamski. Die is wel bekend. Die is toch van Killer?
1: Weet ik niet, maar wat is Adamski? Is dat...
0: ja, ik weet er verder niks van. Het is inderdaad wel met vaak met het synthesizer werk erbij. Maar ja? Adamski... Of ik sla nu de plank enorm mis, maar volgens mij hadden die met Killer een...
2: Het is wel gewoon één iemand.
1: Ja, wel één iemand. Oké, okay. En was het ook de zanger Killer? Van Killer?
2: Oh, dat weet ik niet. Dan moet ik even onderzoeken.
0: Nou, dat, nee, daar waren we zelf nooit op gekomen. Hè?
1: Nee.
0: Dus Adamski, 1990. En het heet The Jungle. Wat, hoe heet het?
1: The Jungle. The Jungle.
2: The Space Jungle.
1: Space Jungle.
0: Oké. Okay. Nou, okay. Een bewerking van
1: maar
0: All
1: volgens mij zaten er inderdaad meer nummers in dan alleen All Shook Up.
0: Oh, oké. Okay. Nou.
1: Dacht ik aan de tweede helft te horen. Maar goed.
0: Adamski.
1: Ik vond het, ondanks dat we het niet kennen, vind ik het toch een heel leuk nummer als grappenplaat.
0: Ja.
1: Toch?
0: Nou, ja. Even kijken hoor, want ja, dat kunnen we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Adamski, een muziekproducent.
1: Ja.
0: Hij is 58 jaar.
1: Maar?
0: Geboren in...
1: Nou weet je nog niet of hij van dat ene nummer van Killer is natuurlijk.
0: 60.
1: Nou goed, ga jij lekker even verder zoeken, Ralf?
0: Killer, ja, 1990.
1: Oh ja, ja, van Killer. Oh, dezelfde tijd als dit nummer dus.
0: Ja.
1: Heb jij wederom gelijk, Ralf? Feitenkennis, hè?
0: Maar het volgende nummer, dat is even van een ander level.
1: Dat bedoel ik.
0: Ik bedoel, Adamski, leuk, maar dit, hè?
1: Dit.
0: Jij mag hem aankondigen.
1: Ja, mijn nummer.
0: Ja.
1: Ja, en ik had zoiets van, ja, dit moet er gewoon in.
0: Dit moet erin.
1: Kan niet anders.
0: Ja.
1: Foxy Foxtrot van Nico Haak.
0: Nico Haak.
1: Ja, samengeschreven met Peter Koelewijn onder andere.
0: Ja.
1: Dit nummer. Ja, ik vind dat... Ja, dat is toch een lekker nummer, Ralf. Ja. Ja. Maar goed, dat horen we zo. Nou ja, goed. Zoals ik de rest van de uitzending al heb gedaan, vertel ik ook iets over de dansen. Hier zit het natuurlijk. Hebben we het ook over de Foxtrot. Kan niet missen. Die is vernoemd naar Harry Fox. Harry Fox was een entertainer. En die had een eigen variété show. En daar heeft hij op een gegeven moment een dansje opgevoegd. Dat was dus deze. Die werd toen door iedereen Fox Trot genoemd. Dus Fox met comma S. Hè? Dus de Trot van Fox.
0: Ja.
1: Zo werd hij genoemd. En dat is dan weer afgekort naar Foxtrot.
0: Ik ga niet vragen of jij hem danst. Want dan zeg je ja, natuurlijk. Die
1: ja, maar de Foxtrot is gewoon... Foxtrot... eigenlijk nee. Nee, de Foxtrot danste ik niet. Wat je dus leert op een dansles is de Quickstep. Dat is natuurlijk een versie van... van de Foxtrot.
0: Ja, voor jou is het allemaal gesneden koek, hè? Maar
1: ken je het? Vierkwartsmaart. Slow, quick, quick, slow. Slow, quick, quick, slow. Zegt hij iets?
0: Ja. Ah. Ja, vaag. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, je hebt er dus twee. Je hebt de Slow Foxtrot. Die is heel sierlijk.
0: Oh, ja. Ja.
1: En dat is ook een wedstrijddans. Hè. Die is daarin opgenomen bij de ballroom dansen. En de Quickstep, zoals ja, wij hem eigenlijk een beetje kennen. Hè, en, dat we die op dansles leerden. En die mensen dus gewoon... Ja, eigenlijk iedereen doet die op feestjes, hè?
0: Dat, ja, jij zegt het, ja.
1: Ja, je kent, als mensen op een feestje gaan dansen, dan is het 9 van de 10 keer een foxtrotje.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus, ja. Nou ja, tenminste een quickstepje dan, maar dat noemen mensen in de volksmond een foxtrotje. Dat is gewoon de snellere versie ervan, eigenlijk.
0: En Foxy, die kon er ook wat van. Of,
1: en ja, lekker toch. Foxy, die danste, dat was een man, die wilde de hele nacht wilde die dansen.
0: Oh ja.
1: Dus we gaan lekker luisteren.

0: Ja, wat is een paar weken geleden ook al in de uitzending. De Brian Setzer Orchestra. Maar nu met het nummer Jump, Jive and Wail. Ja, dit was volgens mij een echte jive, toch?
1: Dat was een echte
0: dat
1: jive.
0: Kon jij beamen. Ik vroeg het aan je, zei van ja, dit is een echte jive. En een snelle ook, denk ik.
1: Dat is een behoorlijk snelle. Tempotje, ja.
0: Ook dit weer een bewerking van een veel ouder nummertje. Oorspronkelijk is dit nummer uit 1956 alweer. Van Louis Prima. Ook wel een bekende zanger-entertainer, toch? Hè? Natuurlijk bekend, in Nederland vooral bekend geworden met Buena Sera. Wat natuurlijk André Hazes
1: Buena
0: nog...
1: Buena Sera, Señorita.
0: Buena Sera. Ja, die. Dat is dus van Louis Prima.
1: Oh, echt?
0: En die heeft dus
1: dat
0: ook,
1: is hartstikke prima.
0: Die heeft, is hartstikke prima. Ja, dat is niet goed, dat is prima. Die heeft getekend voor dit nummer. Waar Brian Setzer natuurlijk zijn eigen, hele eigen bewerking aangegeven heeft. En ik mag dit graag horen, ja.
1: Ja, je zat lekker, ook lekker mee te duinen, moet ik zeggen. Ja. En dat was natuurlijk dingen ook wel, hè? Foxy Fox.
0: Dat zat ik helemaal.
1: Maar ik keek even naast. Daar schrok ik van. In mijn beleving was dat toen een heel oud mannetje.
0: Hij is echt heel
1: terwijl
0: jong.
1: Jij net zegt van hij is op 51-jarige leeftijd aan een hartstilstand overleden. Dus dan denk ik echt van, dat is toch jonger dan dat ik ben. En toen, maar ja, ik weet nog zo goed dat ik in de eerste klas van de lagere school, dus daar ben je 6, dat we een singeltje mee mochten nemen naar school. En dat ik dus, dat ons mam mij een singeltje van Nico Haak mee had
0: Dat was
1: gegeven.
0: In die tijd dan, hè? 77, 78.
1: Ja, en ik denk, welke is het nou? Welke zei ik nou net tegen jou, Ralf? Die ik net noemde.
0: Is je moeder niet thuis?
1: Dat was hij. Ja. Is je moeder niet thuis?
0: Je moeder niet thuis?
1: Ja, ik denk dat het met elkaar aan de val op school is geweest of zo.
0: En Honky Tonky Pianissie.
1: Lekker.
0: De hits destijds.
1: Ja, best wel wat goede hitjes gehad.
0: Veel te jong overleden.
1: Jammer
0: natuurlijk.
1: Van die man. En zoontje overleden, hè? Want ik van jou, vreselijk. Ja. Maar goed, nou laten we even gezellig doorgaan met wat muziek. En dan komen wij uit bij salsa.
0: De salsa. Ja.
1: In het nummertje Salsa Tequila van, ik heb geen idee hoe ik dit uitspreek.
0: Anders Nielsen,
1: want het is een Noor. Dus
0: Anders Nielsen.
1: Nielsen. Anders Nielsen.
0: Als je dus naar het WK voetbal kijkt en je ziet dan dus Kenneth Perez. Uh-huh. Dat is natuurlijk een Deen. Dan hoor je een beetje dat accent. Anders Nielsen.
1: Ja.
0: Ik heb het geleerd omdat ik vorig jaar naar Denemarken zijn geweest. En dan hoor je dus dat...
1: Ja.
0: Het is heel grappig.
1: Ja.
0: Zelfs spreken die N niet, die E niet uit. Anders Nielsen. Of zo. Nou, goed.
1: Anders Nielsen. Oké. Nou goed, het was in ieder geval een Noorse komiek en muzikant. En die heeft het nummer geschreven als een soort parodie op alle zomerritsen. Hè? Van, het zijn allemaal hetzelfde. En je moet gewoon een paar Spaanse woorden erin gooien. En dan lijkt het al heel wat. Hij zingt ook letterlijk in het nummer zelf... No hablo español. Dus ik spreek geen Spaans.
0: Dat maakt allemaal niks uit.
1: Maakt geen rol uit. Nee, je moet gewoon een beetje attitude opzetten.
0: Ja, dat is natuurlijk ook met even serieus, die faceband.
1: Ja.
0: Dat is ook gewoon een hoop onzin.
1: Ja, nou precies. En je moet gewoon even wat over wat dos. Hè? Ja. Alles eindigt met dos. En dan lijkt het gelijk een hele grote zomerrit. Salsa, dat betekent natuurlijk letterlijk in het Spaans saus. En dat is ook een beetje het dansje. Alles wordt een beetje door elkaar gedaan. Salsa dansen, ik wilde het vorige week met jou gaan doen bij de Floralia Tuin. Jij wilde niet met mij mee, vind ik heel jammer.
0: Nou, nu heb je gezien hoe ik de twisten doe, dus dan kun je dat begrijpen, toch?
1: Nou snap ik het helemaal. Ik ben heel blij dat je niet met me meegegaan bent.
0: Dat begrijp ik. Dat wilde ik echt besparen.
1: Terwijl salsa dansen toch echt wel gezien wordt als een leuk uitje voor twee. Ja, dat zie je vaak.
0: Ja, nee, dat...
1: Ik heb ook het idee dat mensen, als het slecht gaat in een relatie, dan gaan ze cursusjes salsa dansen doen.
0: Ja, dat is wel een klassiekertje. Ja, hè? Ja, dus dan moet je je zorgen maken, hoor.
1: Toch? Dus ik ben blij dat...
0: Dus als Han vanavond zegt van, schat, ik heb... Of dat hij alleen gaat, nou dan...
1: dat is de makelaar dus natuurlijk. Als Han alleen naar salsa dansen gaat, dan is het klaar.
0: Zo van, weet je wat ik ga doen vanavond?
1: Ja.
0: Papa gaat eens lekker op salsa cursus.
1: Papa krijgt tuintjes. Is een midlife crisis. Nee hoor, dat zie ik zomaar niet. Hij wil met mij niet eens. Op salsa.
0: Ja. Ik zou het ook niet willen.
1: Nee. Dat is een goed teken toch? Dan is de relatie nog goed, zullen we maar zeggen. Salsa Tequila van Anders Nielsen.

0: Eindelijk had ik een goede reden om een liedje van de Vlaamse grootheid Eddie Waddy op de lijst te krijgen.
1: Dat wil je al zo lang, die. Hè?
0: Dans met mij, de laatste tango in 1967, ja. Ja. Eddie Waddy. Ja, en Isa die zegt ook van, hoe komt het dat ik deze artiest niet kende? Waar heb ik al die jaren... dat is een enorme verrijking.
1: Waar koop ik ze CD's?
0: Ja. Ja. Nee, dus dat, ik, daar ben ik blij mee. Dat ik dat in ieder geval heb kunnen bijdragen. Ook.
1: Ja, zeker. Ja. Ja,
0: Eddie Waddy.
1: Ja, dit, Isa, dit had je niet gemist willen hebben, toch?
2: Nee.
1: Oh, nee. Dat is alles. Nou, dat is een nummer kort maar krachtig.
0: Eddie Waddy, we kunnen nog uren over praten.
1: Toch?
0: Wat een fenomeen is dat?
1: Waar we ook nog uren over kunnen praten, dat is natuurlijk een Polonaise. Nou, dat is gekheid. Want
0: ja,
1: dat is natuurlijk...
0: die kan ik wel.
1: Nee.
0: Ja, ook weer een beetje stijfjes. Ja. Maar die kan ik nog wel.
1: Ik zie ook.
2: Ik vind wel dat we dadelijk wel gewoon met z'n drieën even door de Polonaise moeten doen. Door de studio.
0: Ja, gewoon even door de studio.
1: Als jij
0: ja,
1: er nou
0: ja.
1: samen met Ralf doet, dan doe ik filmen.
0: Nee, een Polonaise begint bij 3.
2: Jij doet ook gewoon mee.
1: Oké, maar we filmen wel.
2: Ja.
1: Ja? Oké. Okay. Nou, de Polonaise, dat is eigenlijk... komt uit Polen. Ja,
0: zo.
1: Ja. Hoe krijg je hem verzonnen? Het is ook de Franse naam voor Polen. Polonaise. Ja. Mayonaise. Het was een hele statige... optochtdans.
0: Ja, het is niet altijd de carnavaleske.
1: Nee. Dat is zeker niet als bedoeld. Nee. Dat is het wel geworden natuurlijk. Vooral hier in Brabant kennen we natuurlijk allemaal de Polonaise van de feestjes. Van de carnaval.
0: Ja,
1: en,
0: doet dat goed hè? Nog steeds.
1: Ik heb er een hekel aan.
0: Nou, ben je altijd degene die de Polonaise begint?
1: Nee, want ik heb er een hekel aan. Ik ben meestal even naar het toilet aan als de Polonaise ingezet wordt. Het is een hele lange rij hè, met mensen achter elkaar aan. Lekker een beetje hoenpapa. Nou, wij gaan hem inzetten hier op Arie Ribbens met Polonaise Hollandaise.

0: Ja, lieve luisteraars, het zit erop. 2 uur lang dansstijlen die alle kanten op gingen. En zo gaat het natuurlijk ook op feestjes, hè? Want wees nou eerlijk. Je begint met een foxtrotje, een keurig walsje. Je denkt ineens dat je een zwoele salsa danseres bent. En aan het eind van de avond, dan loop je met een bitterbal in je mond, de Polonaise. En of je de pasjes nou kent of niet, dat maakt helemaal niks uit, zolang je maar plezier hebt. Hopelijk hebben jullie vandaag ook genoten van de muziek en de leuke feitjes achter de dansstijlen. Bedankt dat jullie hebben geluisterd. En maak vandaag nog een keer wat twistbewegingen tijdens de afwas. Of wat tja-tja-tja achter de stofzuiger. Nou, volg ons op social media. Je kan ons vinden onder Kepertralf op Insta en Facebook. Deze uitzending wordt morgenavond herhaald op vrijdag bij Rozen Radio tussen 8 uur en 10 uur 's avonds. En zondag bij de ORTS op de middag tussen 2 en 4. Rest ons u nog een hele fijne dag te wensen. En heel graag tot volgende week bij Kepertralf.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: teenage romance. 'Cause when it came to...
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM heeft alle bussen in en rond Den Haag uit voorzorg van de weg gehaald vanwege een ernstig technisch mankement. Het probleem werd ontdekt bij een bus zonder passagiers en bleek ook bij andere bussen aanwezig. HTM vervoert dagelijks 50.000 reizigers met ruim 100 elektrische bussen. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Franse Openbaar Ministerie. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in My Left Foot uit 1989. Fricker speelde ook in Home Alone 2 en The Field. Ze was al langere tijd ziek. In Den Haag zijn 200 omwonenden geëvacueerd na de ontdekking van een drugslab in een pand. Ze worden opgevangen in het stadsdeelkantoor Zegboek. Als terugkeer vannacht niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor opvang op sportcampus Zuiderpark. Een verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

mensen die het liefst van de zon willen genieten. Omdat de mens van geld alleen niet rijker wordt. Ik had al heel vroeg in de gaten, je hebt mensen die

jongen, nou, die jongen, met wie je geheimen op zolder had, bij wie je voor op de stuurstang zat, met wie je gestolen appeltjes at, voor wie je je huis en alles vergat.

Zo'n jongen, nou, zo'n jongen, die maakte vast dat ik alles vergat. De wereld, de mensen, de donkere stad.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM heeft alle bussen in en rond Den Haag uit voorzorg van de weg gehaald vanwege een ernstig technisch mankement. Het probleem werd ontdekt bij een bus zonder passagiers. HTM vervoert dagelijks 50.000 reizigers met ruim 100 elektrische bussen. Er wordt vanavond besloten of de bussen morgen weer rijden. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Franse Openbaar Ministerie. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaanse man die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak gevonden. De politie onderzoekt of hij hulp van binnenuit kreeg. In Den Haag zijn 200 omwonenden geëvacueerd vanwege een ontdekt drugslab. Ze worden opgevangen in het stadsdeelkantoor Zegboek. Als terugkeer vannacht niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor opvang op sportcampus Zuiderpark. Een verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de chemicaliën. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.

Good afternoon, ladies and gentlemen. Here are Johnny and Jones, two boys and a guitar. U wilt misschien wel even weten hoe het er hier bij ons uitziet. Well, Johnny is standing with the guitar and Jones is speaking. En voor ons staat de microfoon. En eerst een liedje wat wij door de microfoon voor u ten gehore zullen brengen is a brand new swing tune. Een heel nieuw swing number uit Amerika, de Flat Flute Floozy en de Fly Fly.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. 6 blushelikopters zijn ingezet. De oorzaak is nog onbekend. Een brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar. Ongeveer 90.000 Nederlanders hebben langdurige klachten na corona. De centra onderzoeken mogelijke behandelingen in 6 steden. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak gevonden. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Witagrom. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9:00 ochtends plaats en bedolf meer dan 10 gebouwen. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.

licht alvast maar uit. Ga naar boven toe en sluit je ogen toe. En slaap. Ik blijf beneden en verzink in mijn verleden. En ik drink op wat ooit was. Ja, ik beloof je niet te veel. Ik hou van je en slaap nu maar. Ik drink op elke vrouw die mij niet mag, op ieder kind dat ik niet had en jij die mij zo lang bezat. Ik drink op ieder huis dat ik verliet, op elke vriend die mij verriet en jij die mij toch binnenliet. En jij die mij binnenliet.

ik zie nog je mond. Je lippen waren rond, je rode lippen rond. Ik drink, gelukkig word ik niet gauw dronken. Slaap, ik zie de jaren lonken. Vannacht schrijf ik een boek, ik zie de beelden die ik zoek. Je krijgt pas later een overzicht, pas tegen het vallen van de nacht, het einde van het licht. Slaap maar, wees alleen, slaap maar door mijn leven heen. Ik drink op elke ongeschreven brief, op elke schoft, elk negatief, op elk vergeefs, ik heb je lief.

in mij, op het gevloek en het gevrij, en op het keren van het tij. Ik drink op elke dag die is geweest, op elke lach, op ieder feest.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 's middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
1: Het weer tot slot.
0: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona.